je verdient. Omringd, het is nooit te down. Ook al bewaar je het nou, maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch uitleggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog eens bij. Was ik een klootzak ook verdiep? Die keuze was duur geworden en iets met mega. Boek gewoon onverstelbaar en eindeloos en iets met gira. Maar ook groots, nog zo'n woord daar.

I don't give a penny. Fuck 2020! Save the world.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berghem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

en hij ijsbeert de vloer plat. Hij kan verdwijnen in zijn voetstappen inmiddels. Kijkt hij goed, dan lijkt het meer op een moonwalk. En hij zal zeggen, weer de streep niet gehaald. Maar in zijn bovenkamer heeft hij kilometers gemaakt. Was vroeger laat bloeier en hij bloeit nog steeds. Toch haat hij zijn trage groei als het alle moeite gekost heeft. Het is hem volgens hem echt niet om perfectie te doen. Maar voor elk doel dat hij stelt is zijn best niet genoeg. Vind je het gek dat hij omkiepert? Hij ziet elke keer dat hij de lat niet redt als tekort schiet. En hij let niet meer op de lengte van zijn sprong. Bij elke zet boort hij zichzelf nog verder in de grond. Dus hoe verkoop je dan niets is onmogelijk? Aan het type, ik zal het eerst moeten zien, dan pas geloof ik het. Ik wil hem helpen als hij denkt dat niets meer werkt. Dus ik zeg hem vriend, ik ben met je en we zien het wel.

Maar hij wil alles eergisteren, of op zijn minst eerder dan vandaag. Ontevreden met minder dan een instant resultaat. Als het niet onmiddellijk lukt, zal na de val eerder de quitter in hem het weer proberen te gaan staan. En wil hij nooit meer met hem te maken hebben, is het zaak om zonder rest schade korte metten te maken met hem. Het wordt opletten geblazen om zichzelf te sparen, zonder om op de verkeerde weg te pletten te slaan. Toch? Ik zou niks meer willen of durven. In een cirkel van veel forceren waarin nog meer kan mislukken. Liever vallen en opstaan dan vallen, half opkrabbelen en alsnog alles kapot slaan. Dus is het tijd, tijd voor geduld. Tijd dat hij ziet dat hij verdient, dat hem die tijd wordt gegund. Maar diep van binnen wil hij meteen dat iemand hem helpt. Dus ik zeg hem, ik ben met je, verder zien we het wel.

heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een bil ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed aan vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoeg. En voor wat ik heb gehoord, dat ze zijn goud verdient.

take your love to town. God's sakes, turn around.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op een zaald. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de wessen wient, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op strootplein en zeggen, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord wordt. En bolle oosten wient, het land nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd. Wanneer de lucht ons nederigheid leert. Wanneer de lucht gries als een doof is. Wanneer de lucht vol als kleigrond is. Wanneer noorden wient, de vlakte duilt. Wanneer noorden wient, in een odem geint. Den krookt mijn land.

het wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn marpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon. Den juicht mijn land,

0: such a major honor for me.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen, en de kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht.

0: Laten. Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zal mijn vrienden niet vergeten.

zag hoe kalm meesten binnen halen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Mariana. TechnischexpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: voort.
1: Stem ze voort.
0: Stem ze voort.
1: En als ze al Montfort ben, dan is een diasmot. En dan komt de Vriezen in, wij nou door onze zin. En als wie het niks vindt, stem ze voort. En als wie het niks vindt, stem ze voort.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne.
0: Technisch expert Omroep het Hoge Land.
7: Caballero. Dat de Caballero-filter anders is dan andere filters. En dat de Caballero-filter 25 voor 1,75 kost. Dat er nu dus Caballero-filter is.
8: Voor hi-fi, ga je naar Always.
9: Bij Always heb je grote keuze.
8: Always.
9: Bij Always hebben ze alle bekende merken voor lage prijzen.
8: Always.
9: Dus voor hi-fi-apparatuur ga je naar Always.
8: Always.
9: Always.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen opnieuw.
0: Goedemorgen voor diegene die zojuist de radio aanzet.
2: Doe je een hele sexy stem.
0: Goedemorgen.
1: Hallo. Hallo thuis.
2: Goedemorgen.
1: Niet slapen.
2: Wakker worden.
3: Iedereen die in het bezit is van een eenvoudig radioontvangtoestel kan deze muziek rustig thuis horen. Bij gebruik van onze versterkers kan deze muziek door het gehele

0: Het is bijna 10 minuten over 9. En van harte welkom bij het programma Sentimental Journey. Elke zaterdagmorgen tussen 9 en 11. En we begonnen met Oscar Harris, geboren in Albina. 30 november 1943. Ja, en we kunnen toch wel stellen dat hij in de jaren 70 toch wel de bekendste Surinaamse artiest van Nederland was. Daar komen we het niet omheen. Hij deed dit samen met de Twinkle Stars, het nummer Try Little Love. En die was dan ook verantwoordelijk voor de opening. En try, of proberen, dat is het sleutelwoord voor de eerste drie platen. Maar we laten het programma eerst even officieel aankondigen. Jack, kom er maar in.
1: Dit is Sentimental Journey. Herkenbaar en vaak dierbaar geluid voor velen.
0: Ja, en dierbaar voor velen, inderdaad. Het is de laatste zaterdag van de maand mei. Het is vandaag 30 mei. Ik moet zelf nog even kijken, ik roep het wel. Maar. Van 2026, het is trouwens ook de laatste keer dat het 30 mei is van 2026. En volgend jaar dan proberen we het gewoon weer opnieuw om 30 mei op de kalender te krijgen. Fijn dat jullie er zijn bij het eerste live programma van onze omroep voor deze zaterdag. Ik had het al gezegd, try, proberen, is dus het sleutelwoord voor de eerste drie platen. We begonnen met Oscar Harris. En we gaan terug de jaren 50 in met Gene Markham en Try It No More.

0: alle maanden kwam een beetje voorbij in dit nummer van Try to Remember. Jerry Orbach die gebruikte dit voor de originele Broadway production of The Fantastics. Ja, in 1965 deed dit formatie, dit triootje, het Kingston Trio, die Amerikaanse folk- en popmuziek maakte. Ja, die deden dit nummer ook nog even. Op 27 februari, maar dan in 1971, dan komen Saskia en Sergi binnen in Veronica Top 40 met natuurlijk hun versie Zomer in Zeeland. De componist is iemand anders, maar de Nederlandse tekst die werd in ieder geval gemaakt door Henk van der Molen, de toenmalige partner van Martine Bijl. En op de achtergrond ook nog een beetje Try, proberen. Try Me, de instrumentale versie van het nummer van James Brown. Wat een fantastisch nummer is trouwens. Daarvoor aan Gene Markham in ons openingblokje van 3 met Try It No More. 1958, deze Gene Markham is een beetje begonnen in de... Ja, in de soft rock, rock and roll misschien wel. Maar later stapt hij over naar de gospel. Dit is het programma Sentimental Journey.
1: Een hele goede morgen. Fijn dat jullie er zijn.
2: 24 uur per dag.

0: Deze zangeres die werd geboren als Catherine Dawn Lang. Maar ze bediende zich van haar artiestennaam Katie Lang. De titel van het album waar dit nummer vanaf kwam was Sing It Loud, het 13e studioalbum van Katie Lang en de Sis Boom Bang Band.
1: Wat kun je verwachten in dit uur van Sentimental Journey?
0: Nou, we gaan in ieder geval even de dag doornemen van vandaag, maar dan uiteraard in het verleden. Ja, en zelfs in dit uur doen we nog een standbeeld van iemand die zou verjaren vandaag. We hebben een standbeeld voor opgericht. Nou, dat heb ik 2 weken terug ook gedaan. Toen was het voor Little Richard, nu gewoon een Nederlandse zanger. Of in ieder geval een zanger die heel bekend is in Nederland. Daarover straks veel meer.

geweldig. Daxam op de zaterdagmorgen. Waar hoor je dat nog? Ja, nergens. Ja, bij dit programma uiteraard. Werd geboren in San Antonio op 6 november 1941. Overleed al in 1999. Amerikaanse country, blues en rockmuzikant. En hij richtte in 1964 het beroemde Sir Douglas Quintet op. Die we allemaal kennen van Caesar by the Mover and the Rain came. De eerste hits. En hij formeerde in 1989 samen met Freddy Fender, Flaco Jimenez en Augie Myers de Tex-Mex supergroep Texas Tornadoes. Maar wij draaiden van zijn soloalbum Jukebox Music uit 1987. Crazy Baby. Het is 30 mei, het is de 150ste dag van het jaar. En hierna, als deze dag voorbij is, dan hebben we nog 215 dagen te gaan. Ik krijg zelfs een kikker van de MK als ik dat roep. De Spaanse ontdekkingsreiziger Hernando de Soto die komt aan in Florida. Dat doet hij vandaag in 1539. Het is even dat je het weet, hè. Als je vanavond op een verjaardag of op een feestje zit, dat je dat toch nog wel even kunt noemen. Vandaag in 1968 Willem van Hanegem maakt zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal in een vriendschappelijke duel tegen Schotland, werd trouwens 0-0. Ja, en na het afscheidsconcert in de Gelderdoom in 2015 treedt Normaal nog steeds op. Doen ze nu nog, maar vandaag, dus 30 mei, maar dan van het jaar 2019, dan staan ze in Lochem. Dus even een paar jaar terug. Ja, en dan draai ik heel graag muziek van hun album uit 2012. Halve soul en helemaal heuken. Het is 24 minuten over 9, laten we even exact zijn. Tot 11 uur is dit het programma Sentimental Journey. Een hele goede morgen.

ze kwamen in het nieuws vandaag, maar dan in, welke was het? Oh, 2019, dat ze weer ergens optraden. Voor mij de aanleiding om even muziek van Normaal mee te nemen. Ja, en nu op de achtergrond, ik krijg er op het moment dat het instart, daar krijg ik al goosebumps. Nee, ik krijg er al kippenvel van. Het nummer ziet het levenslicht op 17 januari 1843. En eigenlijk is het afkomstig uit de Oekraïne. Maar het is een nummer geworden die gewoon hoort bij de Nederlandse muziekhistorie. Daar kom ik straks op terug. Want dit gebruik ik even om onze verjaardagskalender even met jullie door te nemen. Sylvia de Leur werd vandaag geboren, de Nederlandse actrice, cabaretier en is overleden in 2006. Atje Bouwman, de Nederlandse geluidstechnicus, producer, discjockey en mediaondernemer, werd vandaag al geboren in 1947. Clary Polak, de Nederlandse journaliste en presentatrice, overleed in 2023, maar werd vandaag geboren in 1956. Marie Fredriksson, de Zweedse zangeres van de groep Roxette, is overleden in 2019, maar werd vandaag geboren in 1958. Winona Judd, de Amerikaanse countryzangeres van The Judds, die viert vandaag haar verjaardag, werd geboren in 1964. En Tom Morello, kennen wij misschien wel van zijn combinatie met Bruce Springsteen, werd vandaag ook geboren en ook in 1964. CeeLo Green, de Amerikaanse zanger, die werd 10 jaar later geboren in 1974. Benny Goodman, zijn geboortedag is vandaag ook in 1909. De Amerikaanse jazz-klarinetist en bandleider, hij overleed in 1986. En Mel Blanc, de Amerikaanse stemacteur, die kennen wij van allerlei Walt Disney-figuurtjes. Die werd vandaag ook geboren in 1908, notabene overleden in 1989. Zoals ik dus al zei, het stamt uit 1843, dit werkje. Het is omgedoopt tot Dark Eyes. Er zijn ook versies met tekst erbij, maar ik hou het bij de versie van de Tillman Brothers. Want dat brengt mij namelijk bij het volgende. Want vandaag is namelijk de geboortedag van wat mij betreft een van de beste legendarische zangers die we hadden hier in Nederland. Andy Tillman werd vandaag geboren in 1966.

inderdaad, Andy Tillman die heb ik dan voor deze week gekozen. Voor een speciaal moment in deze uitzending. Als muziekstandbeeld gaan we voor hem oprichten. En meer dan terecht, als er iemand is die een standbeeld verdient, dat is het Andy Tillman. Vandaag is zijn geboortedag, 1936. Werd geboren in Makassar. En hij overleed in Rijswijk op 10 november 2011. Ja, en dan staat omschreven als was een Nederlandse zanger en gitarist. En als voorman van de Tillman Brothers gold hij als een pionier van de rock'n'roll in Nederland en grondlegger van de indoor-rock in Nederland. Zijn eerste solo-single werd uitgebracht in 1966. Maar daarvooraan had hij natuurlijk al vele dingen gepresteerd met zijn broers Reggie, Ponton, Lulu. En ook op een gegeven moment kwam hun zus Jane er nog eens een keer bij. Met de Tillman Brothers. Het verhaal van de Tillman Brothers begon in Surabaya, waar de vier broertjes Tillman al op jonge leeftijd gingen musiceren. De Timor Rhythm Brothers, zo heette ze toen. Nou, ik ga even wat sprongen maken van als je wat wil weten over Andy Tillman. En dat je zegt van nou, dat zegt me helemaal niks. Dat kan ik me bijna niet voorstellen hoor. Muziekliefhebbers moet dat wat zeggen. Alhoewel de hit Kom van de Dak Af uit 1960 van Peter Koelewijn vaak wordt gezien als de aftrap voor de rock'n'roll in Nederland, moet toch worden toegegeven dat een overgroot deel van deze eer eigenlijk bestemd zou moeten zijn voor de Indische en Molukse bands die werkelijk de eerste waren die in Nederland de rock'n'roll maakten. Ja, en deze miskenning is deels toe te schrijven aan de beperkte hitparadesuccessen door indoor rockgroepen. Ja, en dat deel aan het feit dat de beste groepen, de Tillman Brothers, de Black Dynamites, Uti en de Real Rockers, de Javelins, Crazy Rockers, meer in het buitenland waren. En in Duitsland in het bijzonder dan dat ze in Nederland optraden. Little Birds, dat is eigenlijk de enige hit die wij allemaal moeten kennen. Die stond trouwens ook in 1999 in de top 2000 op plek nummer 1357. En daarna hebben we hem nooit weer gezien, dat nummer in ieder geval. Maar ik heb even een paar nummertjes achter elkaar gezet, zodat je even weer weet. Hoe zat dat ook alweer met die Tillman Brothers en met Andy Tillman?

Maria Maria. De 80s century rock. En instrumentaal, waar heel veel indoor rockbandjes natuurlijk instrumentale muziek. Ja, en ik hield er enorm van. Nou, nog

even een handvol platen van de Andy Thielman, al dan niet samen met zijn Thielman Brothers. Even de standbeelden opgericht voor wat mij betreft de meest invloedrijke artiesten van ons land. Andy Thielman, hij werd vandaag geboren in 1936, overleden in 2011. Jaren terug heb ik het gelukkig gehad om ook nog even met hem te spreken. Nou goed, wij sluiten het blokje Andy Thielman even af. Ik heb nog een plaat meegenomen van hem, omdat ik dat zo geweldig vind. En ik vind een eerbetoon voor deze zanger, vind ik zeker op zijn plaats.

1961, I Can't Forget You. Schitterende plaats, schitterende artiest, Andy Tillman. Jeanne d'Arc, die overlijdt op 19-jarige leeftijd, de Franse vrijheidsstrijdster in 1431. Eddie Sachs, Amerikaanse autocoureur. Hij overleed tijdens de Indy 500 van 1964. Ja, en daar gebeurde meer, want in 1958 gebeurde dat ook al bij Pat O'Connor. Op 29-jarige leeftijd. Leon Redbone overlijdt vandaag in 2019, net zoals Martine Bijl in 2019. En Loretta Swit, de Amerikaanse actrice van MASH in 2025. John Mayall.

0: Ja, misschien ken je de uitdrukking niet, maar verdrinken in muziek. Ja, en dat kan ik hier heel goed bij. En dit zijn ook van die nummers waarvan je nu op dit moment met een kop koffie zit of met een kop thee of dat je aan het ontbijt zit. En dat je gewoon even je gedachten laat gaan met dit op de achtergrond van John Mayall. Uit 1990, afkomstig van zijn album A Sense of Place. Origineel een werkje van J.J. Cale, die deed het in 1979. Maar wat een verschrikkelijk gave versie van John Mayall, samen met zijn Bluesbreakers. Op deze zaterdagmorgen kijken op de klok. Het is 15 minuten voor het volle uur. Je luistert naar het programma Sentimental Journey. Ja, dit is voorbij A Sentimental Journey. Dat durf ik wel met recht te zeggen. Wat gaan we doen? We gaan even kijken naar de dag van gisteren. Wat gebeurde er eigenlijk? En misschien dat je dat allemaal wel gemist hebt. Ray Charles, daar begin ik mee. B.B. King en Jimmy Reed die treden op voor 9000 mensen in de Atlanta's Herndon Stadium. En dat was een van de eerste grote buitenfestivals. Daar traden zij op, 1959. Nou, en ze gingen uit elkaar. Hank Williams en zijn vrouw Audrey in 1952. Gisteren, dat moet er ook even bij zitten. Op maandag 29 mei 1978 is Frits Spits van 6 tot 7 uur 's avonds voor het eerst bij de NOS op Hilversum 3 te horen in de avondspits. En zijn eerste plaat is Substitute van The Who. En hij is de vervanger van Joost den Draaier.
1: Radio van dichtbij, X Delta.
2: Happy birthday to you.
0: Ja, dit gebeurde in Madison Square Garden in New York. 29 mei 1962, een grote show gegeven ter gelegenheid van de 45e verjaardag van John F. Kennedy. Ja, en Marilyn Monroe die zingt een pikante versie van Happy Birthday voor de Amerikaanse president. Ja, en met begeleiding van een orkest onder leiding van John Scott Trotter en de Ken Darby Singers neemt Bing Crosby gisteren, 1942, in L.A. White Christmas op. Het lied is geschreven door Irving Berlin voor de soundtrack voor de film Holiday Inn. En als je nu naar buiten kijkt, dan denk je van, oké, redelijk vroeg.
3: Just like the ones I used to know.
0: Maar dat geeft mij nog even de gelegenheid om nog wat andere feitjes met jullie door te nemen van gisteren. Maar dan in het verleden natuurlijk. In 1982 Survivor die brengt de single Eye of the Tiger uit. Ja, en in het kader van hun 2 jaar durende tournee staan de Dire Straits vanaf 29 mei 1992 4 avonden in de Kuip in Rotterdam. Een onschuldig bedoelde zwempartij in de Mississippi bij Memphis wordt zanger Jeff Buckley op 29 mei 1997 fataal. Hij wordt meegesleurd door een zware stroming en zijn onzielde lichaam wordt op 4 juni 1997 op de oever gevonden. Ja, en nog meer overlijdensberichten in 1999. Philip, oftewel Taylor Kramer van Iron Butterfly, die werd doodgevonden in Malibu in Californië. Hij was al vermist sinds 1995 en werd dus gisteren, 1999, pas gevonden. Erg lekker, dat kerstmuziek, dat kerstgevoel. Wat heb je nog van mij te goed? Nou, dat is deze.

Ja, van de White Christmas. Ik kreeg er zelfs een beetje koud van hier in een hele warme studio. Voor degenen die de laatste weken, maanden zijn aangesloten bij een selecte groepje luisteraars van onze omroep. Bij het programma Sentimental Journey. Ik heb een aantal weken geleden besloten om even terug te grijpen naar het begin van dit programma. Nou ja, laten we zo zeggen, de doorstart van dit programma. Want het was natuurlijk bij de lokale omroep, welke naam dat er ook gevoerd werd, was dit al een bestaand programma. En dan hebben we 5 jaar geleden hebben we daar een doorstart in gemaakt. Ja, het is een programma geworden voor mensen die als we ergens zijn en zeggen van, nou, wat voor muziek hou je nou? Nou, ik hou overal van. Nou, dat kun je verwachten in 2 uur bij het programma Sentimental Journey op de zaterdagmorgen tussen 9 en 11. Nou, om dan even weer een voorbeeld te geven van hoe het 5 jaar geleden ging, heb ik dit onderdeel nog even verzonnen in het eerste uur. We gaan terug naar 29 mei 2021, dus gisteren, maar dan in 2021.

tijdens mijn zoektocht naar muziek van Shirley Sweeres. Die werd geboren trouwens op 22 mei 1946. Kom ik erachter dat dat best een hele aardige zangeres was. Sterker nog, dat was een fantastische zangeres. En vooral het stijltje wat je niet hier hoorde, maar blues, lichte blues, maar vooral jazzy. Ja, een fantastische mooie muziek en fantastisch goede zangeres. Shirley Sweeres kwam voorbij in het programma Sentimental Journey als ingeloste belofte. Daarvoor aan Pat Boone, Love Letters in the Sand. Ja, en dan hadden we van Shirley Sweeres hadden we natuurlijk hun nummer heel even. De pianiste, en niet alleen zangeres, maar ook pianiste. In 1981 scoorde dus haar hit met dit nummer. En het is trouwens een cover van het Italiaanse Ancora uit 1981 van Eduardo de Crescenzo. Zullen we daar dan ook nog even een stukje van laten horen hoe dat klinkt in de moederstaal?

adesso che ti voglio. Ja, en zo klonk het dus. En origineel en Shirley Swears maakte daar heel even van. We hebben even teruggegrepen naar het jaren. Mijn stemgeluid is natuurlijk helemaal niets veranderd in die 5 jaar. Nog steeds op de zaterdagmorgen. Heeft het nog een gevolg van de vrijdagavond misschien? Maar we hebben even teruggegrepen in de historie. We zijn terechtgekomen op 29 mei 2021. En dat is allemaal voor speciaal bedacht voor de wat nieuwere luisteraars van dit programma. Ja, en we hadden Pat Boone nog even in dat blokje wat we draaiden. Dus op 29 mei 2021. En Shirley Swears. En hadden we ook nog even de originele band. Nou, prachtig. Dat is 5 jaar terug, maar we zijn nu weer een jaar verder. En dat betekent dat we een totaal andere lijst hadden dan... Ja, de tune die toen al gebruikt werd, die krijg je nogmaals om je oren. Ja, en nu hebben we een andersoortig programma. Nou, een aantal vaste dingen zitten daar natuurlijk in. Maar een van de nieuwere dingen die nu speelt bij dit programma... Dat hebben we vandaag even weer gedaan, doen we niet wekelijks. Maar we hadden een standbeeld hebben we opgericht in de afgelopen uur. Dat is voor die mensen die wat later binnenkwamen bij dit programma. Ja, dat heb je dan weer gemist. Dat is dan wel weer jammer. We zijn begonnen met het sleutelwoord. En dat was proberen. Try. En dat deden we met Oscar Harris en de Twinkle Stars. Gene Maker. En wie hadden we nog meer? Oh, Kingston Trio. Katie Lang, Doug Sam, we hadden zelfs muziek van Normaal. Standbeeld werd opgericht voor Andy Tillman. John Mayle hadden we. Nou, we hadden een stukje Marilyn Monroe. Nou ja, ik ga nog even het programma voorbij. Dat komt gewoon omdat we even een aantal seconden over hadden. En wij richten ons eigenlijk meer naar het volgende uur. Zit daar mooie muziek in? Nou, ik heb hem hier liggen. Ik heb het uiteraard ook zelf gemaakt. Ja, er zit hele mooie muziek in. Sterker nog, er zit fantastische muziek in. Ik kan me er nu al op verheugen om het volgende uur bij jullie naar binnen te praten. Even nieuws doen en dan ben ik heel graag bij jullie terug. Tot zo.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Hoi luisteraars, welkom bij het Zeegat uit. Het komend uur nemen we u mee op een muzikale rondreis over de 7 wereldzeeën. Tevens zullen we diverse havensteden aandoen. Uw roerganger is Kees Vlieland en we wensen u een behouden vaart en veel luisterplezier.

Ahoy luisteraars, welkom aan boord. Voor vandaag laten we ons allereerst in de scheep nemen door... Zeeman scoort de ketelbinken uit Kampen met Schipper neem ons mee.

Hoor je het ruisende golven is een lied dat gezongen is door verschillende artiesten, waaronder de Sunstreams. Het is een klassiek Nederlands lied dat gaat over de zee en de geluiden van de golven. Het lied Hoor je het ruisende golven is geschreven door Frans Winkeler en, geloof het of niet, Peter Sely. De inhoud van het lied gaat over het verlangen en de hoop die voortkomen uit wachten op iemand die nooit meer terugkeert. Het lied vertelt het verhaal van een meisje dat afscheid neemt van haar vriend wanneer hij vertrekt op een schip. Ze blijft hopen en wachten op zijn terugkeer. Maar het schip keert nooit terug. De geluiden van de golven en de zee vormen constante herinnering aan haar verloren liefde. U hoort deze song nu in de uitvoering van Shantycore Windstilte.

Het Zeemansvrouwenkoor Zuidbroek is een uniek koor dat in september 1996 werd opgericht. Het koor bestaat uit een groep vrouwen uit de provincie Groningen die samenkomen om traditionele zeemansliederen en shanties te zingen. Ze zingen niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits, Engels en in het Gronings. Het koor treedt regelmatig op in Nederland en Duitsland en heeft 2 cd's uitgebracht. De song die ik hier nu van hun laat horen is Pieter.

In Achter de Boeg draaien we wekelijks een song uit het verre verleden. En voor deze week hebben we deze voor u opgevist. De zangeres zonder naam met Over Zee.

Ahoy, zou u het leuk vinden als we in dit programma ook songs laten horen van uw koor of groep? Dan is hier de loopplank om uw songs bij ons aan boord te brengen. Stuur uw cd of andere kwalitatieve opnames in mp3 of WAV-formaat via WeTransfer naar c.vlieland@rtvkatwijk.nl. En wij zullen er dan voor zorgen dat we ook uw songs meenemen op onze radiogolven en we ze kunnen verspreiden over alle 7 wereldzeeën. Dus klamp u aan ons vast en vaar met ons mee. In 1994 kwam er een maritiem album uit, getiteld Op de Wilde Vaart van Windkracht 8. De groep bestond destijds onder andere uit Bert Albers, Jos de Koning en Peer van den Burg. Op de hoescover stond een afbeelding van een reproductie van een 19e-eeuwse clipper met de naam High Flyer. En van dat album draai ik nu de song Kapitein Zipper.

De Zielriedzangers is een visserskoor uit het Groningse Usquert. Ze ontleenen hun naam aan de afwateringsgeul die het Getijdenhaventje, iets noordelijker van Usquert, in Noordpolderzijl verbindt met de Waddenzee. Deze afwateringsgeul kreeg als naam het Zielried. Door enkele leden zijn alle zangnummers van een eigen tekst voorzien, waarbij men zich van andere koren onderscheidt door uitsluitend in het Gronings te zingen. Ze hebben een aantal albums uitgebracht en van hun album Wie steekt van Waal draai ik nu Op Reeperbaan.

0: Een crowd of bold chairmen was een professionele maritieme folkband uit Newfoundland, bestaande uit enkele van de meest gerespecteerde muzikanten uit de Newfoundlandse folkmuziek. Het waren Jim Payne, Fergus O'Byrne, Colin Kerrigan, Gary Strong en Graham Wells. Dit zijn allemaal zwaargewichten uit de Newfoundland folk scene. In 2002 brachten ze het album met de naam van de groep uit, A Crowd of Bold Chairmen. En de song die ik u van dat album laat horen is Blow the Wind Westerly.
1: Up jumps the crab with his crooked legs, saying, you play the cribbage and I'll stick the

0: In ons onderdeel aan elkaar geknoopt of op een hoop gegooid, draaien we wekelijks een medley of potpourri uit alle windstreken. Voor deze reis hoort u...
1: Sandy Cor Herford met een Evergreens medley.

visserslatijn. Onze Nederlandse taal is doorspekt met woorden, spreekwoorden en gezegdes die afstammen uit de periode van de zeilvaart. Iedere uitzending zullen we een woord, spreekwoord of gezegde voor u ontrafelen. Aftakelen, met andere woorden, het verminderen van geest of lichamelijke kracht door ouderdom of ziekte. Aftakelen is het schip ontdoen van zeilen, raas, touwwerk, wanten en stagen en in het uiterste geval ook de masten. Een zeilschip werd afgetakeld als te verwachten was dat het voor langere tijd niet gebruikt zou worden. Weer en wind konden dan geen schade aanrichten aan de weggenomen onderdelen en de overige uitrusting. Boys Ubreen is een relatief jonge, maar zeer actieve Welse shantygroep uit Zuid-Wales. Ze zijn bekend om hun energieke optredens en een sterke koorzang. Hun doel is om de Welse koortraditie te combineren met maritieme muziek en ze willen een actieve bijdrage leveren aan de heropleving van de shantycultuur in Wales. Dat doen ze door nieuwe festivals op te zetten in de regio met een repertoire dat bestaat uit traditionele liederen, maar ook een repertoire dat bestaat uit Welse folk. Hun ledental is rond de 20 en de song die ik van hun laat horen is Little Lies I Love You.

Bob Roberts was een Britse volkszanger, zeilvaarder, schrijver en verhalenverteller. Hij was ook de laatste kapitein van de Cambria, de laatste commerciële zeilende vrachtbark van Groot-Brittannië. Hij maakte het schip beroemd en voer ermee tot 1970. Hij was een liefhebber van verhalen die gingen over de East-Angliaanse kust en daar zong hij ook over. Maar bovenal zong hij veel over de zeilvaart en het leven op zee. Hij heeft diverse maritieme albums gemaakt en daarnaast heeft hij ook meerdere maritieme boeken geschreven. Hier is hij nu te beluisteren met de song Whiskey.

0: money.
1: Atlantic Union is een akoestisch folk trio uit St. John, Newfoundland. Ze bestaan sinds 1997 en staan bekend om hun frisse interpretaties van traditionele muziek en hun eigen composities. Ze combineren Newfoundlandse tradities met Keltische en Europese invloeden. Hun muziek is zowel verhalend als intiem, met veel aandacht voor de melodie en de sfeer. Ze hebben een reputatie opgebouwd in heel Atlantisch Canada voor een originele benadering van de folkmuziek. Hier zijn ze nu te beluisteren met de song The Water Is White.

Bob Fox is een Engelse volkszanger en gitarist die bekend staat om zijn traditionele en hedendaagse liedjes uit het noordoosten van Engeland, met name uit de kolenmijngemeenschap daar. Hij staat bekend om zijn samenwerkingen met Tom McConville en Stu Luckley en uiteraard ook om zijn solo-optredens. Van zijn album Box of Gold, dat hij samen maakte met Stu Luckley, hoort ze nu met The Shores of Old Bradley.

0: Luisteraars, de haven is weer in zicht. We gaan eerst schoon schip maken om daarna af te meren. Bedankt u voor het luisteren.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch Expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

0: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.
1: Een hele goede morgen. Het is zaterdag 30 mei. Elke dag biedt de ruimte om iets nieuws te ontdekken. Vandaag nemen we je mee naar plekken waar kunst, muziek en voorstellingen het noorden kleur geven. Samen met technicus Walter Sporrel gaan we op pad. Met tips om erop uit te gaan en fijne muziek. Mijn naam is Jacques van Bracht en dit is Cultuurkompas.

We beginnen vandaag in Adorp, Sauwerd en Wetsinge. 35 jaar geleden begon de culturele commissie van Adorp, Sauwerd en Wetsinge. Dat jubileum wordt dit weekend gevierd met 2 dagen vol kunst, muziek, theater, workshops en ontmoetingen. Een feest voor inwoners en bezoekers. De aftrap was vanochtend om 10:30 met muziek in de kerk. Daarna verspreiden de activiteiten zich over verschillende locaties. Je kunt leren striptekenen met illustrator Angelique Boter. Houtbewerken met beeldhouwer Geert Cinema. Kennis maken met graffiti onder begeleiding van Remy Neumann. Of meespelen tijdens een workshop West-Afrikaanse ritmes. Ook zondag staat in het teken van zelfmaken en ontdekken. Van boetseren en filter tot aquarelleren en fotografie met de smartphone. En wie liever beweegt dan tekent, kan terecht bij de workshop Afrikaanse dans. Wat dit jubileum bijzonder maakt, is dat het niet draait om kijken vanaf de zijlijn. Je wordt uitgenodigd om mee te doen, om iets nieuws te proberen, om samen iets te maken. En tussendoor is er volop ruimte voor ontmoeting. En het is het gewoon ook een gezellig dorpsfeest. Het weekend wordt afgesloten met een optreden van Circus Santelli op het Dorpsplein. De workshops kosten 5 euro per stuk. Inschrijven kan vooraf, maar ook op de dag zelf, zolang er plek is. 2 dagen dus waarop creativiteit, ontmoeting en plezier centraal staan. Precies zoals een jubileumfeest bedoeld is.

0: We gaan verder in Winsum. Een kunstenaar hoeft niet altijd een atelier vol verfpot en sketchboeken te hebben om daaruit te komen. Soms ontstaat een kunstenaarsleven gewoon naast een gewone baan. Dat geldt voor Jan Leurs uit Warfum. Al vanaf zijn jeugd schildert hij. Jarenlang deed hij dat naast zijn werk in een timmerbedrijf. Misschien verklaart dat ook iets van zijn oog voor vorm, compositie en structuur. In de Obergummerkerk in Winsum is nu een overzicht van zijn werk te zien. Wie door de tentoonstelling loopt, ziet hoe zijn schilderstijl zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Van realistische stillevens naar vrijere vormen. Soms impressionistisch, soms bijna abstract, maar altijd herkenbaar. Zijn inspiratie vindt hij vaak dicht bij huis. Een landschap, in muziek, in kleine dingen die veel mensen voorbij lopen. Een plant, een voorwerp, een bijzondere lichtval. Juist die alledaagse onderwerpen krijgen in zijn schilderijen een tweede leven. De tentoonstelling laat niet alleen zien hoe Jan Leurs schildert, maar ook hoe een kunstenaar zich blijft ontwikkelen. Hoe kijken verandert en hoe je steeds opnieuw nieuwe vormen kunt vinden om hetzelfde verhaal te vertellen. De expositie is alleen dit weekend nog te bezoeken in de Obergummerkerk in Winsum. De kerk is geopend van 1 tot 5 uur 's middags. Toegang is gratis. Een mooie bestemming van wie houdt van schilderkunst die dicht bij huis begint en toch verder kijkt.
1: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen.

We gaan verder in Leens. Dit weekend zijn er twee bijzondere orgelactiviteiten in Noord-Groningen. En hoewel het allebei om een orgel gaat, kunnen ze bijna niet meer van elkaar verschillen. We beginnen in Leens. Daar speelt zaterdagavond organist Matthias Haverga op het beroemde Hinsorgel in de Peterskerk in Leens. Haverga brengt een programma waarin eeuwenmuziek samenkomen. Met werk van Bach, Swelinck en Scheidemann. Maar ook met composities van moderne Nederlandse componisten als Daan, Manneke en Jan Welmers. Opvallend is dat meerdere stukken draaien om hetzelfde thema. Licht. Licht als inspiratiebron, licht als symbool, licht als sfeer. Het concert begint zaterdagavond om 8 uur. Kaarten kosten €12,50. En wie daarna denkt dat een orgel alleen voor klassieke componisten is, kan doorrijden naar Appingedam. Daar wordt diezelfde avond Charlie Chaplin's klassieker The Gold Rush vertoond. Een stomme film uit 1925 die live wordt begeleid door organist Vincent Hensen Oosterdijk op het Pelsorgel van de Gereformeerde Kerk. Tijdens de film verandert het orgel in een complete soundtrack. Spannende scènes, humoristische momenten en ontroerende passages krijgen allemaal hun eigen muzikale kleur. Vooraf klinkt bovendien een programma van bekende filmmelodieën. De voorstelling begint eveneens om 8 uur en duurt tot ongeveer 21:15. De organisatie vraagt een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van €25. En dan doen ze niet voor niets. De opbrengst komt namelijk ten goede aan de restauratie van het historische Pelsorgel. Twee concerten dus, twee totaal verschillende ervaringen. Maar allebei hoor je hoe heel veelzijdig een orgel kan zijn.

Normaal zou ik nu iets gaan vertellen over Op Maarhuizen. Daar is vanavond Jan Beuving met de try-out Dekpunt. Ik ken Jan Beuving niet, ik heb hem even opgezocht. Hij is ontzettend grappig en kan heel goed zingen. Ik was totaal verrast. Maar de voorstelling is volledig uitverkocht. Dus wij schakelen vrolijk door naar Bedum. Daar is het Poëzie en Muziekfestival. Soms heb je niet veel nodig voor een mooie middag. Een paar dichters, goede muziek, een bijzondere plek en mensen die aandachtig willen luisteren. Dat is precies wat er zondagmiddag gebeurt bij de Rode Kapschuur in Bedum. Daar vindt een poëzie- en muziekvoorstelling plaats waarin woorden en muziek elkaar voortdurend afwisselen. Op het programma staan onder meer optredens van Joyce Loiza en Peter Kolen, Sjoukje Kamphorst, J.T. Witte, Jeloe Dichter en Charles Goudsmit, Douwe Wit en Eddie Wilmink. Tussen de voordrachten klinkt muziek van Hildegard Sarrazin en Sake Heilkema. Presentator Herman Hofstede leidt de middag in goede banen. Voor wie nieuwe dichters ontdekt of simpelweg wil genieten van een afwisselend cultureel middag, is dit een mooie gelegenheid. De voorstelling begint zondagmiddag om 3:00 en duurt tot ongeveer 5:00. De locatie is Atelier Corau op het terrein van de Rode Kapschuur. De entree is op basis van een vrijwillige bijdrage. Poëzie en Muziekfestival in Bedum.

Dat was het koffiekopje met het lepeltje. We gaan verder in Haren met de open dag op de biotoop. Dit is echt heel erg leuk. Ik heb er zelf jaren aan meegedaan. Als je niet weet wat je zondag gaat doen, ga naar de biotoop in Haren. Op zondag 31 mei gaan de deuren wagenwijd open tijdens de jaarlijkse biotopendag. Bijna 100 ateliers, studio's, werkplaatsen en creatieve ondernemers doen mee. Je kunt zomaar binnenlopen bij een schilder, fotograaf, architect, meubelmaker of grafisch ontwerper. Overal wordt gewerkt, geëxperimenteerd en gemaakt. Een van de ateliers die tijdens de open dag te bezoeken zijn, is dat van Ellen Palsgraaf. Zij werkt als beeldend kunstenaar, maar ook als lasser en makersassistent bij grote kunstprojecten. In haar werk keren zee, havens en reizen regelmatig terug. Ik heb ook werk van haar hangen. Tekeningen, staalconstructies en beelden komen daar samen. Juist tijdens de open dag krijg je de kans om niet alleen het eindresultaat te zien, maar ook de werkplek waar zulke ideeën ontstaan. Daarnaast zijn er nieuwe exposities, kunstprojecten en rondleidingen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in het oude isotopenlab, wandelen door de natuur op het terrein of kennis maken met bijzondere woonprojecten. Wie liever de groene kant van de biotoop ontdekt, kan terecht in de Zelfoosttuin. Het voedselbos of aansluiten bij een natuurwandeling onder begeleiding van ecoloog en schrijver Christophe Brochard. En ga zeker ook even naar de Open Kast, dat is een hartstikke mooie plek. De open dag vindt plaats zondag 31 mei van 11 uur tot 5 uur aan de Kerklaan in Haren. De toegang is gratis.

We gaan verder in Kloosterburen. Waarom vinden we cultuur belangrijk? Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar achter die vraag gaat een veel groter gesprek schuil. Over identiteit, over samenleving, over politiek en over de rol die kunst en cultuur daarin spelen. Daarover spreekt voormalig minister Winnie Zorgdrager zondagmiddag tijdens de vijfde Nicolaaslezing. Onder de titel Een ingewikkelde relatie gaat zij in op de soms moeizame verhouding tussen cultuur en de Nederlandse politiek. Zorgdrager kent die wereld van meerdere kanten. Ze was minister van Justitie, lid van de Raad van State, Eerste Kamerlid en voorzitter van de Raad voor Cultuur. Daarnaast was ze betrokken bij tal van culturele organisaties. Aanleiding van de lezing is ook haar boek Zuurstof van de Samenleving, waarin zij onderzoekt waarom cultuurbeleid in Nederland zo vaak onderwerp van discussie is en waarom cultuur volgens haar juist een onmisbare rol speelt in een democratische samenleving. Tijdens de lezing spreekt ze onder meer over politieke keuzes, maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed van censuur en zelfcensuur. De lezing wordt afgewisseld met muzikale bijdragen van jonge leerlingen van muziekscholen. De Nicolaaslezing vindt plaats zondagmiddag 31 mei van 3 tot 5 uur op podium Nicolaaskerk in Kloosterburen.

0: We gaan verder in Huizingen. Sommige muziek laat zich moeilijk in een hokje stoppen. Dat geldt zeker voor Wilde Akkers. De groep bestaat inmiddels 3 jaar en noemt zichzelf nadrukkelijk geen koor en ook geen band. Het is iets daartussenin. Een ensemble van zingende instrumentalisten die samen een heel eigen geluid hebben ontwikkeld. Zondagmiddag zijn ze te horen op de plaats Melkema in Huizingen. En dat is alleen al een bezoek waard. Wilde Akkers bestaat uit 13 muzikanten die samen een indrukwekkende verzameling instrumenten bespelen. Van gitaar, banjo, contrabas tot viool, cello, saxofoon, klarinet, trompet en accordeon. Omdat de muzikanten gezamenlijk de muziek kiezen en de arrangementen zelf maken, ontstaat een programma dat voortdurend van kleur verandert. De ene keer klinkt er klezmer, dan weer jazz, vervolgens een wereldmuzieknummer of een verrassende bewerking van een popsong. Maar altijd spat het enthousiasme vanaf. Met veel energie, er is zoveel te zien en te horen met al die instrumenten. Het is gewoon ontroerend mooi, met originele arrangementen. En juist die afwisseling maakt een optreden van Wilde Akkers zo aantrekkelijk. Het is zondag 31 mei om 3 uur op de plaats Melkema in Huizingen. Kaarten kosten €15.
1: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda van Noord-Groningen met Jacques van Bracht.

We gaan verder in Eems Delta met het festival Terug naar het Begin. Er zijn festivals waar je een terrein oploopt en de hele dag op dezelfde plek blijft. En er zijn festivals die je uitnodigen om op reis te gaan. Terug naar het Begin behoort duidelijk tot de tweede categorie. Ze zijn al begonnen, gaat nog door vandaag en morgen. En het bijzondere aan dit festival is dat niet alleen de artiesten centraal staan, maar ook de omgeving. En ook dit jaar is er weer een breed programma samengesteld. Vorige week noemden we al een van de namen, Maite Veenstra. Een ander hoogtepunt is het optreden van de Australische singer-songwriter Sarah Blasco in de Johanneskerk van Losdorp. Bovenop de wieren van het dorp vormt deze sfeervolle kerk het decor van een artiest die wereldwijd bekend staat om haar indringende en persoonlijke liedjes. Blasco beweegt zich muzikaal tussen intieme indie-pop, melancholie en hoop. Haar nummers gaan over afscheid, verdriet, vriendschap, verandering en opnieuw beginnen. Met haar zachte, maar krachtige stem weet ze de grote emoties verrassend dichtbij te brengen. Maar zoals altijd draait Terug naar het Begin niet om één artiest. Het festival nodigt bezoekers juist uit om een eigen route te kiezen. Om af te stappen waar iets klinkt, om een kerk binnen te lopen, om zich te laten verrassen. Terug naar het Begin begon gisteren, vindt nog plaats vandaag en morgen op verschillende locaties in Eems Delta. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de festivalwebsite terugnaarhetbegin.nl. En wij draaien nu Sarah Blasco met All I Want.

We gaan verder in Raskwerd met het Graspop Festival in Buffalo. Voor muziekliefhebbers is Noord-Groningen is het inmiddels een vaste afspraak op de kalender. Het Graspop Festival. Wat ooit begon als een initiatief van jeugdsoos Eagle uit Buffalo groeide uit tot een van de bekendste muziekfestivals van Noord-Nederland. Op het terrein van de ijsbaan in Raskwerd komen ieder jaar duizenden bezoekers samen voor een mix van rock, blues, pop, metal en stevige festivalsfeer. Het festival staat bekend om de communicatie van grote namen en regionaal talent. Ook in 2026 pakt Graspop weer groots uit. Op zaterdag 6 juni zijn onder meer Triggerfinger, Van den Berg, de Sinelli Brothers, The Purge, Mein Herz Band en Hard to Get te zien op verschillende podia. En er is nog een extra reden om uit te kijken naar deze editie. Marieke Schenk staat op het programma. Hoe leuk is dat? De Groningse zangeres won eerder de Graspop Talent Battle en ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een opvallende naam binnen de Nederlandstalige popmuziek. Met haar energieke mix van pop, rock en elektronische invloeden schrijft ze persoonlijke liedjes over identiteit, zelfacceptatie en het zoeken naar je eigen plek. Ze speelt inmiddels op verschillende festivals en podia en geldt als een van de interessantste nieuwe stemmen uit de regio. Dit is Marieke Schenk met Hoe ze danst.

Voor ons zit het er weer op. Dankjewel voor het luisteren naar Cultuurkompas. Dus als je de kans hebt, ga erop uit. Loop een galerie binnen, bezoek een concert. Neem iemand mee naar een tentoonstelling. Of laat je verrassen door een plek waar je normaal voorbij zou rijden. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende Cultuurkompas. Blijf lekker luisteren naar het rondje Eems Delta. Maya heeft er weer zin in.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

van harte goedemiddag en welkom bij Rondje Eemsdelta. Het wordt een hartstikke warm rondje, want de airconditioning is stuk hier. Ik kwam hier net binnen en ik dacht, jeetje, het is warm, maar straks even lekker in de airco. Nou, helaas pindakaas. Dus voor de mensen die kijken, ik heb achter mij het raam opengezet. En dat betekent dat de zon soms even klappert en dan zie je hem gewoon niet. Maar dat maakt niet uit, want dit is uiteindelijk ook gewoon een radioprogramma. Wat gaan we allemaal doen in dit rondje? Nou, een heleboel interessante dingen. Er is veel te doen voor de vliegende reporters. Die zijn ook al onderweg naar de volkstuinen in Uitwierde, want daar is een stekjesmarkt. En in dit uur gaan ze ook nog naar het cultuurhistorisch centrum in Loppersum. Daar is een demonstratie van ouderwetse fotografietechniek. Nou, ouderwets, dat is dan nog met zo'n... Weet ik eigenlijk niet, Marijke gaat dat vertellen. We hebben straks voor beroep onder de loep hebben we als gast Martin Knol. En zometeen komt er ook nog iemand langs om te vertellen over de feestweek in Spijk. En dat is dan ook alleen nog maar het eerste uur. We gaan naar AHA. Take on me.

0: En ik zie het. Ik zit een beetje vreemd om. Ik ben hier zo lang niet meer geweest, joh. Ik weet niet meer hoe het werkt. We hebben net, Jaap en ik hebben net leesbril gewisseld. Wij zijn namelijk boven de 50. En, zegt hij. We gaan naar onze vliegende reporters, want die zijn aangekomen in Uitweerde bij de Volkstuinen. Want daar is een stekjesmarkt. Marijke, kom er maar in. Is daar ook zo lekker warm?
1: Ja, nou, het is heerlijk hier. Wat een gezelligheid ook ondertussen. Goedemiddag, naast wie sta ik?
2: Je staat naast Ina Swats.
1: Hoi Ina, en jij bent de nieuwe voorzitter van de activiteitencommissie.
2: Nee hoor, de voorzitter staat daar.
1: Maar die wou niet, hè?
2: De voorzitter, hij heeft een beetje camera-vrees.
1: Ja, dat valt toch niet mee. Hé, maar je bent wel, je organiseert wel mede dit evenement weer vandaag.
2: Ja, met heel veel vrijwilligers, zeg maar, hebben we dit jaar weer op poten gezet. En we hebben, zeg maar, zelfgemaakte vogelhuisjes. En allemaal plantjes die ingebracht zijn. Een kinderkraam hebben we nu met smink en loterij en bonenraden. Nou, we hebben de Multiculti Band. Een hele goede band. En ik ben nu ook bezig met de wending op 22 augustus... om daar weer wat te organiseren. En dan is daar de band ook.
1: Nou, wat gezellig. En wat kun je vandaag allemaal? Het is stekjesmarkt, hè? Ja. En wat voor stekjes kan ik kopen?
2: Je hebt tomaten, je hebt plantjes, van alles, zeg maar. En daar heb je siergras, sierbloemen, eenjarig, tweejarig allemaal.
1: En je kan ook, voor de kinderen. En is hier ook een kraampje met zelfgebreide sokken?
2: Zij is eigenlijk particulier bij ons.
1: Oh ja, nou, dat maakt toch niet uit?
2: Nee, ze heeft hier een tuin. En dan verkoopt ze gewoon de sokken. Zij staat niet voor de vereniging, voor haarzelf.
1: Ja, nou ja, dat maakt het ook. Want ja,
2: ze is altijd voor haar huisje aan het breien.
1: Ja, nou, dat is toch ideaal. Want hoe gaat het nu op de tuin? We hebben vorig jaar natuurlijk veel bij jullie geweest. Want ze zijn het allemaal stekjes nu weer uit de eigen tuin ook?
2: Ja, alle stekjes komen van de eigen tuinen. Iedereen die had ongeveer een week voor die tijd, konden ze allemaal de stekjes inbrengen. Nou, en er is heel veel gebracht. En dan wordt dat verkocht, zeg maar. En dan is dat ten bate van de vereniging.
1: Ja, en ik zie ook allemaal lekkere dingen. Daar valt mijn oog natuurlijk weer op.
2: Daar even heen lopen.
1: Nou, dat kan, want wat heb je al? Wat hebben ze? Wie doet dat eigenlijk allemaal?
2: Zeg maar, dit wordt ook ingebracht door Nies. Nies heeft altijd bij de bakken gewerkt. En nog een paar vrouwen. En we hebben ook, zeg maar, Turkse hapjes gehad. Maar die zijn al op.
1: Ach, dat is al op, Dirk, we missen weer wat.
2: Rabarbertaart, je hebt van alles, zeg maar.
1: Ja, wat heer.
2: Ja,
1: en dat niet alleen, maar de koffie en thee is maar 1,50. De broodje hamburger is maar 2,50. Ja, ik zou zeggen, mocht je vanmiddag niks te doen hebben... en je denkt, ik wil toch nog een paar stekjes voor in mijn tuin... of mijn kinderen kunnen ook mee, want die willen we gesminkt worden. Of jezelf natuurlijk. Ja. Lekker kopje koffie en een lekker gebakje erbij.
2: We gaan door tot 4 uur, zeg maar... En we hebben dit jaar ook ijs te koop en cola, sinaas, van alles.
1: Nou, dat klinkt fantastisch. Nou, super, dankjewel voor je tijd. Ja, dus Maya, ik zou zeggen, wij nemen het er even van. En voor de luisteraars, kom gerust tot vanmiddag 4 uur nog langs.
2: Ja hoor, heel leuk.
1: Terug naar de studio.
0: Lekker genieten, dame Rijke. Wij gaan luisteren naar een mooi waak. Want die hebben wij met heel veel plezier afgelopen maandag op het strand gezien. Ik had een voorstel voor een ander nummer, maar die konden we niet vinden. Maar deze is ook lekker. In de blote kont, dat willen we hier wel met deze.

0: You Should Be Dancing van de Bee Gees. Nou, ik zou het hier maar niet doen, want ik denk dat ik er ook niet over ophoud de komende uitzending, want het is hier warm. Maar dat zeiden mijn gasten ook die net binnenkwamen. Jeetje, wat is het hier warm? Ja, nou, dat zullen we nog de hele tijd doen. Bij mij aangeschoven zijn Martijn en Chantal. En ze hebben dezelfde achternaam, maar het is geen stel. We zijn er achter. Nee, zij zijn hier, want ze zijn van de organisatie van de Feestweek Spijk. Want die is gisteren begonnen volgens mij, hè?
1: Ja, klopt.
0: Martijn, vertel, wat is er gisteren gebeurd? Nee, wacht. Ik wil dit veel leuker brengen. Hoe lang zit je? Want jullie zijn een commissietje.
2: Ja.
0: Ik zag Chantal, Kees, Martijn, Julia en Marleen met z'n vijven.
2: Klopt.
0: En dan zijn jullie van de organisatie Feestweek Spijk.
2: Ja.
0: Waarom, Chantal, dacht jij van ik ga in die commissie? Had je tijd over? Vond je het zo waardeloos dat je dacht dit moet gewoon leuk worden nu?
2: Nee, we zijn eigenlijk 2 jaar geleden bij verschillende dingen wel geholpen. Bij de feestavond. En toen zocht ze eigenlijk iemand. Zei ze van, Chantal, wil jij er niet bij?
0: Zo gaat dat dan.
2: Ja, zo gaat dat dan. Ja. En we zijn eigenlijk met een hele gezellige groep.
0: En dan blijf je ook.
2: Dan blijf je ook. Want we hebben de vergadering op vrijdagavond. En
0: daarnaast de borrel.
2: Daarnaast de borrel inderdaad op middernacht vaak.
0: En leuk. Ja, het is elke vrijdagavond.
2: Nee, 1 keer in de 6 weken.
0: Ongeveer. Oh, gelukkig. Ja. En geldt dat voor jou ook, Martijn?
1: Ja.
0: Ook op die manier ben je er ook zo bij gerold? Of dacht jij echt van...
1: Ja, eigenlijk wel. Het is, ik zeg, we hebben een leuke, gezellige groep.
0: Ja.
1: En ze zochten ook personen erbij. Verjonging, denk ik.
0: Ja, dat hè? Ja, want ik heb het idee dat jullie een jonge club zijn.
1: Ja, we zijn een beetje een mix van 40, onder de 40.
0: Ja.
1: En
0: prima.
1: Nee, dat gaat hartstikke goed, gezellig.
0: Leuk. Dus,
1: ja.
0: En want het is natuurlijk wat ik net zei, ik heb ooit in Spijk gewoond. Toen was er al een soort feestweek. In ieder geval was altijd die braderie, die er vandaag dus is, die markt. Ja. Die was er toen ook al. Dat kan ik me nog herinneren. Dan heb ik het echt over... 35 jaar geleden of zo. Dus het bestaat al veel langer. Maar is die feestweek altijd een beetje hetzelfde? Of hebben jullie ook gezegd, joh, we gaan wat dingen veranderen? Want hoe lang zitten jullie er allebei al even lang bij?
2: Ik zit nu voor het tweede jaar.
0: Tweede jaar.
1: Derde.
0: En jij derde. Ja. Dus nog wel vrij kort.
1: Vrij kort, ja.
0: Ja. En zijn er al, hebben jullie al wat dingen veranderd? Of kan dat niet te veel veranderen? Hè?
1: Want wij zijn een beetje meer van elke vereniging in Spijk die doet wel wat.
0: Okay.
1: De voetbalvereniging, de volleybalvereniging, de 55 plus.
0: En jullie koppelen het aan elkaar of zo?
1: Ja, Bieden Jongens, die heeft dan de bingo. We trappen vrijdag af met de vrijdagmiddagborrel van Spiegels.
0: Ja.
1: Dat hebben ze altijd elke vrijdag gehad, de laatste vrijdag van de maand.
0: Ja.
1: En nou hebben we dat een beetje uitgebreid dan komen mensen op vrijdagmiddag lekker een borreltje doen.
0: Ja.
1: En daarna, achteraan was aansluiten de bingo van de Bieden Jongens.
0: Organiseren dat dan?
1: Ja, die organiseren dat dan.
0: Dus dat is wel mooi. Jullie hoeven niet alles helemaal zelf te organiseren. Nee. Je moet vooral gewoon organiseren dat alles mooi soepel
2: klopt.
0: Op elkaar aansluit.
2: En er zijn een aantal dingen die we dan organiseren. De vrijdagmiddagborrel hebben we in het begin gedaan. Dat heeft het dorp nu zelf opgepakt.
0: Ja, leuk.
2: En wij hebben dan de Spiekster Trail organiseren we zelf. Ja. En een puzzeltocht. Maar voor de rest en het dorpsfeest morgenavond.
0: Ja.
2: Maar voor
0: leuk.
2: De rest...
0: we gaan er even bij langs. Want wat er gisteren is gebeurd, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar daar kunnen we niet meer heen.
2: Nee.
0: Maar we kunnen nog naar de markt vandaag. Maar vertel, loop maar even door. Vind ik leuk. De mensen die nu luisteren, die denken, daar ga ik even heen.
1: Nou ja, het is hartstikke mooi weer natuurlijk. Nou, dus als je nog even in Spijk wil kijken. Dat is, je hebt de jaarmarkt, duurt tot 5 uur. Gezellige kraampjes.
0: Ja.
1: Eetkraampjes, dorpshuizen. Spiegels heeft een klein terrasje met muziek. En zanger Job staat daar.
0: Dus, mooi.
1: Hartstikke leuk. Dus en dan is vanavond aansluiten hebben we dus het dorpsfeest.
0: Ja, wat gaat daar gebeuren?
1: We hebben twee hele goede DJ's, die komen daar natuurlijk. Dus het zijn geen, hoe noem je ze, Tiësto of weet ik veel wat.
0: Maar die wil je ook helemaal niet hebben in je dorp.
1: Deze DJ Richard en DJ JP, die moet je gewoon hebben. En, dan is de,
0: en dat is een beetje, moet ik het een beetje zien als feestmuziek of echt wel, echt wel allround?
1: Ja, van alles wat.
0: Ja, lekker. Dus de voetjes gaan van de vloer.
1: Ja,
0: en,
1: eerst even rustig op gang komen natuurlijk. En dan naarmate de avond.
0: Ik kan me herinneren, ik was natuurlijk nog heel jong, dat soort feestavonden, dat we dan allemaal een beetje zonder te wachten tot er uiteindelijk één ging dansen. En dan, en dan kwam de rest ook
2: dan
0: wel.
2: Ja, dan komt het wel los. Ja.
0: Want waar gaat dat gebeuren vanavond?
1: Ook in Spiegels.
0: In Spiegels. Mooi. Ja, dat dorpshuis is prachtig. Ja. Dus plek zat.
1: Ja, dat gaat hartstikke mooi worden. Hopen we gezellig.
0: Ja, leuk. Nou, ga door. Ja. We hebben niet de hele dag
2: morgen
0: tijd.
2: Vroeg gaan wij van start af. Morgenmiddag hebben we de Spiekse Trail. Dus morgen met de organisatie gaan we het hele dorp bij langs. Gaan we alles klaarzetten.
0: Oh, dus jullie kunnen het vanavond niet te laat maken?
2: Nee. Maar dat gebeurt vast wel.
0: Ja.
2: Maar Nee, dus we hebben dat in samenwerking met heel veel ondernemers en verenigingen uit het dorp gedaan. Dus we komen bijvoorbeeld ook door de molen heen.
0: Beetje vergelijkbaar met de Pinkstertrail.
2: Pinkstertrail, maar dan inderdaad de Spiekstertrail.
0: Echt in het dorp, wat leuk.
2: Klopt.
0: Heel leuk.
2: 135 mensen daarmee bij ons in het dorp.
0: Leuk, dus, dat is hartstikke veel.
2: Ja, klopt.
0: Oh, en hoeveel kilometer gaan die lopen?
2: 5 kilometer.
0: En dat is dan gewoon echt overal door het dorp. En dan komen echt op plekken waar ze misschien nog wel nooit binnen zijn geweest.
2: Ja, dat klopt.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Leuk bedacht.
1: Nou ja, dan hebben we natuurlijk maandagmiddag 5 uur hebben we dan de Spiekses aan het Hovel. Ook in Spiekhoes. Daar staat een warme Hollandse maaltijd. Dit is ook typisch Hollands, is het thema.
0: Het thema, dat is van de hele week?
1: De hele week,
0: thema.
1: Typisch Hollands. Dus dat hebben we een beetje daarop Hollandse maaltijden worden er morgen klaargezet. Kunnen mensen, hebben zich opgegeven. Kunnen ze aanschuiven.
0: Leuk, met z'n allen eten.
1: Lekker gezellig met z'n allen eten.
0: Ja, dus maandag hoeft er in ieder geval in Spijk niet gekookt te worden.
1: Kun je lekker naar Spiekhoes en de lekkere Hollandse stamppotting, gehaktballetjes.
0: Mooi, lekker.
1: Nou, dan hebben de dames hebben de fotobingo.
0: Fotobingo.
1: Ja.
0: Wat is dat?
2: Nou, ze krijgen eigenlijk een bingo kaart mee. En dan moeten ze verschillende dingen uit het dorp zoeken. En dan moeten ze een originele foto mee maken. Dus bijvoorbeeld een tulp, een klomp.
0: Wat leuk.
2: De molen en al dat soort dingen.
0: Ja, dat doen ze gewoon met hun mobiel.
2: Ja, met een telefoon. En dan moet ze aan het einde van de laatste zien wat voor foto's ze
0: hebben. En dan de winnaar is de origineelste.
2: Een Hollands prijsje.
0: Leuk. Trouwens, de dingen die nog gaan gebeuren. Kunnen daar ook nog mensen bij aansluiten? Of is alles al vol met opgaven?
2: De Spiekstertrail is helemaal vol.
0: Ja, die is vol.
2: De kinderen kunnen nog wel meedoen naar de speeltuinmiddag. De fotobingo.
0: De fotobingo kan nog wel. Ja, en dan is 3 juni is de speeltuinmiddag.
2: Ja, de speeltuinmiddag voor de kinderen met springkussens. En alle kinderen krijgen dan wat lekkers.
0: Dat is in de Priegeltoen.
2: In de Priegeltoen, inderdaad.
0: Uiteraard. Ja.
2: Speeltuin van Spijk. En dan hebben we woensdagavond het volleybaltoernooi. En die organiseert eigenlijk de voetbalvereniging in het dorp. Dus daar kunnen volgens mij nog wel deelnemers aan meedoen.
0: Oh, oké, mooi.
1: En dan hebben we de feestelijke seizoensafsluiting met de ontmoetingsgroep van 55+.
0: Ja.
1: Dat is even kijken, ook in Spiekhoes. Dus dat wordt ook...
0: En die hebben de Magellan-singers.
1: Ja,
0: dat past daar dan ook weer heel goed bij natuurlijk. Hartstikke leuk.
1: We kunnen de ouderen in Spijken een beetje inhaken.
0: Ja, dat is leuk.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Dus daar is om 2:30 smiddags. Daar kun je nog gewoon heen en kijken natuurlijk.
0: Mooi.
1: Voor de gezinnen een spelletjesmiddag 4 juni. Dat is tussen 6:30 en 9:00 op voetbalveld van Polster.
0: Ja.
1: Nou, dan kun je alle Hollandse spelletjes doen. Hartstikke leuk.
0: Ja, zaklopen en zo. Ja.
1: Gewoon hartstikke gezellig.
0: Ja, maar dat is ook leuk. Ja.
1: Dus allemaal gratis. Dus,
0: tof.
1: Als je kind
0: een leuke uitleven. Avond. Ja. Top.
1: En dan hebben ze vrijdagavond als laatste. Is dan vrijdagavond. Oh ja, dan hebben we de pubquiz. Dus daar kun je opgeven. En dan heb je ook een Spiekhoes.
0: Ja.
1: Wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging.
0: Leuk joh, dat al die verenigingen dan allemaal hun eigen ding doen.
1: Ja, een beetje
0: wat van alles doet. Ja, vind ik heel leuk.
1: Nou ja, en dan eigenlijk is zaterdag de afsluiting wel eigenlijk iets nieuws, maar ook wel heel leuk. Normaal geeft CBS een
0: dat is de muziekvereniging.
1: Ja, dat is de muziekvereniging.
0: Ja.
1: Maar nou krijg je dus echt de maestro. En dat is, weet jij, meer dingen over hoe dat gaat.
2: Ja, doen 4 deelnemers mee uit het dorp of uit de omliggende dorpen Bierum Spijk. Want dit is natuurlijk een combinatie van Bierum Spijk muziekvereniging.
0: Ja.
2: Dus doen 3 personen mee uit Spijk en 1 iemand uit Bierum. Oh. Maar die... doen de strijd om de maestro.
0: Ja, leuk.
2: Dus, die zijn nu druk al aan het oefenen.
0: Ja, die moeten echt...
2: Te spelen.
0: Ja.
2: En dan moeten ze zaterdag er echt voor staan.
0: Echt een topprogramma hebben jullie.
1: Ja, dan niet te vergeten natuurlijk de Schuurdies nog zondag.
2: Als afsluiter.
1: Als afsluiter.
0: Ja. Met een gospelkoor.
2: Ja, klopt.
0: Ja, mooi. En dat is bij een boer in de schuur.
2: Ja.
0: Ja, leuk.
1: Bij familie Maasing. Dus elk jaar is dat voor mij een beetje ergens anders. Maar,
0: en dan elke keer een andere boer die...
1: Ja, hartstikke leuk zo'n schuurdies. Dus,
0: Nou, jullie krijgen echt... Hebben jullie vrijgenomen deze week?
2: Nee. Dat werden we helaas niet.
0: Nee,
2: maar,
0: slecht geregeld.
1: Ja.
0: Nou ja, wat je net al zei. Ik vind het een heel leuk concept dat je een feestweek hebt. En dat je een organisatie hebt. Maar dat alle losse clubs, want er zijn natuurlijk een heleboel verschillende verenigingen en zo, dat die allemaal een dag voor hun rekening nemen.
2: Ja, klopt. Ja, je moet het echt van de vrijwilligers dan hebben.
0: Ja,
2: en
0: daarom.
2: Dat werkt heel mooi.
0: Ja, die kunnen dat zo. Ik vind dat echt, dat moet ik even onthouden. Dat moeten ze in alle dorpen doen. Dat is leuk.
1: Als je vanmiddag nog terugkomt in Spijk, dan kun je weer oude herinneringen ophalen natuurlijk. Dus,
0: Nou, kijk wel even.
1: Je mocht er komen natuurlijk. Hebben we nog wel iets meegenomen.
0: Oh, dus wat lekker.
1: Vorig jaar was het een Spiekster Berenburg. Maar,
0: wij moeten nog nuchter blijven.
1: Daarom,
0: dus
1: hebben we
0: nou
1: de Spiekster droge worst voor jullie meegenomen.
0: Oh, de Spiekster droge worst. Kijk nou, Jaap. Lekker.
1: Je kunt zo lekker aanstrijden natuurlijk.
0: Ja, dus, hier houden wij. Nou, hartstikke bedankt.
2: Alsjeblieft.
0: Ik wens jullie een fantastische feestweek. Wat prima weer.
1: Ja.
0: Niet te warm, geloof ik. En zo hier en daar een keer een buitje. Maar dat maakt helemaal niet uit.
2: Het is perfect
0: weer voor... Nou, leuk dat jullie ook even tijd hebben gevonden om vlug hier even heen te scheuren. En hier zijn wij heel erg blij mee.
1: Nou ja, jullie bedankt voor jullie tijd.
0: Ja, graag gedaan.
1: Je mag er komen natuurlijk.
0: Ja, we gaan luisteren naar Bonnie Tyler. Nee, naar The Boys of Summer van Don Henley.
1: Mooi nummer.
0: Ja, voor zo speciaal voor jullie.
2: Dank je wel.
0: Hoi.

Dat waren de Four Non Blondes met What's Up. En we gaan nu een speciale nummer draaien voor Marijke, onze vliegende reporter, want die wilde ze heel graag horen. En dat is Colorado van Time Out. Houd uw hart maar vast. Als het goed is. Ik hoorde hem net wel, Jaap. Is het van de hitte gesmolten? Ja, dat zal het zijn. Moet ik gewoon even door blijven kletsen? Hij doet nog even een poging. Marijke, je luistert wel, hè?

0: U heeft net geluisterd naar Lars Koehoorn met het nummer Home. En Jaap vertelde net dat hij vroeger... Was hij nog een kleine jongen? Of is hij wel eens bij Jaap in de studio? Jaap, vertel jij dat zelf even? Want dat vind ik grappig.
1: Hij is een keer bij mij in de studio geweest toen hij nog begon met zijn carrière als zanger. Heeft hij wat Nederlandstalige muziek opgenomen. Later is hij geswitst naar Engelstalig. En tegenwoordig is hij een goed verdienende tekstschrijver.
0: Leuk.
1: Yves Berends heeft hij volgens mij ook de hit aan meegeschreven. Of hij ook voor Marco Schuitmaker nog iets heeft gedaan.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval, hij timmert goed aan de weg.
0: En hij komt hier uit de omgeving?
1: Hij komt uit Winschoten.
0: Nou, kijk eens. Gewoon uit Sodom. Gewoon,
1: als hij gewoon een beetje een antenne heeft of hij kijkt naar de televisie, dan kan hij ons gewoon...
0: Hij is gewoon een beetje van ons. Nou, leuk. Leuk dat we die gedraaid hebben.
1: Ja.
0: We gaan Bluff draaien, geloof ik, hè? Met de zaterdag. Lekker toepasselijk.
1: Zal ik je zo vertellen?
0: Nou.
1: Het is zaterdag.
0: Nou, kijk eens.

0: Wij gaan over naar onze vliegende reporters. Kom er maar in.
1: Nou, ik heb slecht nieuws.
0: Oh jee.
1: Want zo vliegend is het niet.
0: Nee.
1: Want wij zeiden even, wij moesten even overleggen. En dat hebben wij toch maar besloten om op een heerlijk terras te doen.
0: Kom op, zijn jullie naar de kroeg gegaan? Zonder ons?
1: Nou, zoiets.
0: Weet je hoe warm het hier is?
1: Ja, weet je hoe warm het hier is?
0: Nou, niet zo warm als hier. Lekker
1: ja,
0: dan.
1: Dat geloof ik. Nee, dus wij dachten, het is terug naar het begin. We zitten in Loppersum. De fotograaf die is nog even onbereikbaar. Dus we moesten even uitwijken.
0: Nou, ja.
1: En we zitten dus in Loppersum. Want daar is dat ook het festival, het hele weekend, hè, terug naar het begin.
0: Ja.
1: En daar kun je bij elke kerk en heel veel leuke activiteitspunten, zeg maar. Ja, kun je allemaal op de website teruglezen. Wij hadden dus vandaag geen tijd om er allemaal bij langs te gaan. Maar nu we dat zo even, nu we even in conclave moesten op dat terras, zien wij wel dat er heel veel mensen daarvan genieten. Ook onderweg zien wij het, want het is in meerdere dorpen.
0: Klopt.
1: Dus voor de mensen die denken, goh, vandaag ik ben een beetje aan het fietsen, zijn heel veel terrassen open. Er zijn ook een paar hele gunstige namens Dirk en mij. En ik zou zeggen, zaterdag is meestal snackdag, dus ja, ik denk een bitterballetje gaat er altijd wel in.
0: Met een droge witte.
1: Nou, precies, maar ik spuug er niets in. Dus,
0: goed geregeld.
1: Dus ik zou zeggen, doe even het nieuws. En zet het raam bij jullie op een kiertje. Want zonder echo is het wel hitsig. Dus dat begrijp ik.
0: Nee, klopt.
1: En met Jaap ook natuurlijk. Dus. Met Jaap, ik zat te swingen wel op dat nummertje hoor. Dat ging ook al zo.
0: Ja, je moet wel even weten dat we die alleen voor jou gedraaid hebben. Omdat we je graag willen behouden. Hè? Dus als je dan verzoekjes hebt. Want ik ben even gewoon naar buiten gelopen. Dat begrijp je zeker wel.
1: Ja, dat begrijp ik ook van jou. Maar ik kan het hebben van jou, dat weet je toch.
0: Ja, dat
1: dus
0: is
1: ja,
0: het zo.
1: Ik zou zeggen, mensen, geniet van het mooie weer tot nu toe. Wij kunnen dat beamen dat ook zeer goed toe voor buiten is.
0: Prima.
1: En dan, ik zou zeggen, als de fotograaf zo meteen toe is, Hans, dan horen jullie weer van ons.
0: Is hartstikke goed. Tot straks.
1: Tot zo.
0: Doei.

met deze lekkere zomerhit van Blue Lagoon, Break My Stride, gaan wij eruit. Het eerste uur, hè, we zijn natuurlijk straks terug. Zoals ik aankondigde aan het begin van dit uur, zouden we met Martin Knol praten. Maar dat is niet gelukt. We proberen het voor het tweede uur voor elkaar te krijgen. Dus blijf sowieso natuurlijk lekker naar ons luisteren. Dan zijn we zo weer bij u terug. Tot zo.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: De Omroep Eems
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de Rondje Eems Delta. En in dit uur zijn het ook de vliegende reporters die dingen gaan doen. Want ze zitten nu nog op het terras. Ze zullen er nog steeds wel zitten, denk ik. Maar ze zitten in Loppersum en daar gaan ze zometeen naar het cultuurhistorisch centrum. Want daar gaan ze de ouderwetse fotografietechniek ontdekken. En daarnaast gaan ze ook in Loppersum naar het openluchtbad, het KP Zeilbad. En ik heb begrepen dat ze de bikini mee hebben. Dus ik ben heel nieuwsgierig of daar ook beelden van komen. En ook geluiden. En ik heb een dealtje met Marijke dat ze Dirk een drukker moet geven. Dat lijkt me gewoon leuk. En we proberen zometeen Martin Knol te bereiken voor beroep onder de loep. Hij is tuinontwerper. En ik wil heel graag heel veel vragen aan hem stellen. Dus nog een heel uur met allerlei leuke dingen. En ook hele mooie muziek. Dus die Springfield bijvoorbeeld met In Private.
1: Ja, die gaan we draaien, Maya. Maar een van de knapste kerels van de omroep is binnengekomen.
0: Nou, ik wou het er juist niet over hebben.
1: Nee?
0: Nee, want hij is ook niet in beeld. Dus ik zie het niet. Nee. Nee, we doen het niet.
1: Nee, hè? Een beetje jammer. Dusty Springfield hier bij Omroep Eems Delta. Dus.

0: Zoals ik net al zei, Dusty Springfield in private. Aan de telefoon heb ik Martin Knol. Goedemiddag, Martin.
1: Ja, goedemiddag, Maya.
0: Oh, heel fijn dat het zo gelukt is. Want de technicus net al even uitlegde, was een klein misverstand. En ik denk, waar blijft die nou? En nou, gelukkig heb ik je aan de telefoon. Voor ons item beroep onder de loep, want jij bent tuinontwerper. Maar ook nog eigenlijk wel een heleboel meer dingen ben ik al wel achtergekomen. Zou je zelf kunnen, hoe stel je jezelf voor op een feestje als iemand aan je vraagt van wat doe jij, Martin? Wat zeg jij dan?
1: Ja, dat is altijd verwarrend. Nee, weet je, kijk, mijn vader was hovenier.
0: Ja.
1: En dat vond ik altijd fantastisch leuk. Dus, en ik heb vanaf, denk ik, mijn 12e meegeholpen. Ik had, we hadden zo'n zitmaaier, een grote grasmachine. En nou, op woensdagmiddag dan maaide ik de grasvelden bij verschillende scholen in Appingedam en fabrieken.
0: Wat leuk.
1: Ja, en zo is het een beetje begonnen. En gewoon meehelpen, patiënten verdienen. En zo heb ik een opleiding gedaan voor hovenier. En daar ben ik mee begonnen. En ingestroomd in het bedrijf van mijn ouders. Maar mijn broer kwam ook in het bedrijf. En die heeft 2 keer achter elkaar dat vrij stevig auto-ongeluk gehad.
0: Oh jee.
1: Ja, en met allerlei soorten van letsel. En toen hebben we eigenlijk de boel moeten verkopen. En
0: ja.
1: Dat was in 97 of zo, 96, 97, zoiets. Dus 30 jaar geleden.
0: Ja.
1: En toen ben ik in het onderwijs gegaan. Toen heb ik aan de hoveniersopleiding in Groningen en Eelde. Dat heb ik ook 21 jaar gedaan. Maar ik heb ontzettend veel jonge mensen en volwassenen opgeleid voor het beroep van hovenier.
0: Wat leuk.
1: En dat was ook hartstikke leuk, ja.
0: Ja, even de andere kant van het beroep natuurlijk. Maar dat lijkt me ook wel heel leuk om andere mensen op te leiden.
1: Ja, nou, je moet dat leuk vinden om jonge mensen een beetje te helpen in met hun toekomst.
0: Ja.
1: En weet je, ze hebben allemaal een ambitie. En soms moet je dat even een beetje aanwakkeren.
0: Dat klopt.
1: Hè, maar, ja.
0: Dat is zeker waar, ja.
1: Ja, ik vond het gewoon leuk.
0: Ja, snap ik. En toen ben je wel daarna weer... Want je bent nou ook nog hovenier. Je doet nog wel heel veel dingen. Wat zijn nu je werkzaamheden?
1: Ja, nou, ik doe nog wel wat hovenierswerk. Niet zoveel meer. Ik ben vooral aan het ontwerpen.
0: Ja.
1: En ik doe dat zowel voor particulieren... maar ook scholen bijvoorbeeld. Ik ben nu bij een hele grote fabriek bezig in Sappemeer.
0: Ja.
1: Daar ben ik al een maand alleen met het tekenen bezig.
0: Ja, want hoe gaat zoiets? En dan geven ze je dan helemaal vrij spel? Of loop je daar dan rond en dan zeggen ze... nou, we willen een beetje van dit of een beetje van dat? Of hoe werkt dat?
1: Nou, kijk, als je kijkt bij de particulieren... sommigen die hebben een moodboard met 1000 plaatjes. Ja. Hè, dat is, en sommigen weten van niks. Hè, die hebben geen idee.
0: Ja.
1: Maar het is altijd de kunst om uit te vinden... wat is belangrijk voor mensen.
0: Ja.
1: Hè, hoe maak je daar gebruik van? Wat vind je mooi? Als je bij mensen thuis bent en je kijkt om je heen... dan heb je al wel een beetje een beeld hoe mensen leven.
0: Ja.
1: En dan moet je ze de goede vragen stellen... om uit de opdrachten concreet te maken.
0: Ja, want dat is natuurlijk best wel belangrijk. Want er kunnen ook mensen zijn die zeggen... wij willen graag heel veel bloemen en we willen dit en we willen dat. Maar dan blijkt dat ze heel vaak niet thuis zijn... of heel weinig tijd ervoor hebben om zelf... Wat, ja. Dat zijn wel dingen waar je ze dan ook wel in adviseert, neem ik aan. Ook al willen ze iets, je zal ook gaan uitleggen van... ja, maar dit kost bijvoorbeeld heel veel werk... of moet je heel veel water geven of zoiets.
1: Ja, ik had toevallig de afgelopen maand ben ik bij een hele straat geweest in Meerstad.
0: Ja.
1: Bij 21 verschillende stellen. Die allemaal de tuin laten doen door dezelfde hovenier. En dan doe ik tekenwerk. Sommigen hebben er even voor gespaard en die hebben ideeën. Er zijn ook mensen die hebben de portemonnee leeg, maar die willen toch ook iets.
0: Ja, ja, dat maakt dan wel weer verschil.
1: Ja, en sommigen hebben kleine kinderen en... dan hebben ze wel een moodboard, hè, maar dan zeg je van, ik zie toevallig dat jullie 2 kleine kinderen hebben. Wat
0: wil je voor hun in de tuin? Ja,
1: ja, precies. Wat is hun plek? Hè? Hoe ga je dat doen? En ook als ze wat groter worden. Hè? Want als je nu bijvoorbeeld een zandbak doet, hè, en als de kinderen wat groter zijn en de zandbak gaat weer weg, wat doe je dan op die plek?
0: Ja,
1: hou je daar vast rekening mee of niet?
0: En dat bedenken mensen vaak zelf niet, denk ik. Omdat, dat is ook, dat vind ik ook helemaal niet zo raar, dat je dat niet altijd zelf bedenkt.
1: Nee hoor, dat klopt. Dat is heel logisch.
0: Ja.
1: Dus daar help ik ze mee.
0: Leuk.
1: En nou ja, kijk, bij zo'n fabriek, ja, er ligt gewoon een heel programma van waar het aan moet voldoen. En, ja, en soms zeggen de gemeente, dat was in dit geval ook hoor, van die fabriek die bouwt een gigantisch lelijk pand, heel hoog.
0: Ja.
1: En dan zegt de gemeente van, we willen een landschappelijke inpassing. Ja, dus onttrek het aan het beeld.
0: Ja, zodat het er nog een beetje leuk uitziet. Ja, ja, ja.
1: Nou, en zo voor biodiversiteit bijvoorbeeld. Hè. Zo'n gemeente die heeft ook een beleid op het gebied van natuur. Dus ik probeer daar ook plaats voor vogels, vlinders en bijen te creëren.
0: Oh, gelukkig, ja.
1: Hè, dus dat soort, en weet je, soms denken mensen er zelf aan, soms niet. Dan doe ik het.
0: Ja.
1: Ja, want voor mij is dat heel logisch. Ja, dus nou, daar probeer je ze mee te helpen dan.
0: Mooi. Ik heb jou, want jij doet nog veel meer, want ik heb jou nog niet zo heel lang geleden een keer geïnterviewd. En dat ging over je reizen naar Engeland en Frankrijk. En je bent wel op meerdere plekken geweest, maar waar jij echt tuinreizen organiseert. En staat er nog weer een op de planning? Vast wel.
1: Nou, vijf.
0: Goed zo.
1: Ik ga de komende zomer, ik ga 5 keer met een groep op reis. Ik ga volgende week zondag. Ga ik eerst naar Bretagne.
0: Ja.
1: En dat is, ik doe dat voor Paulusma reizen en voor het Dagblad van Noorden. En Bretagne, ik ben er zelf wel geweest in al die tuinen, maar voor Paulusma is dit een nieuwe reis. Dus nou ja, wel even spannend.
0: Ja, leuk.
1: Maar dat is een heel mooi gebied. Dat heet de Roze Granietkust. Dat is zeg maar de noordkant van Bretagne.
0: Ja.
1: En dat kenmerkt zich door een heel aangenaam klimaat, bijna subtropisch. Dus dan zie je ook heel veel van die subtropische planten.
0: Ja, weer hele andere fauna natuurlijk. Flora, fauna, wat is het?
1: Het is bijna net of je in Spanje bent. Dat soort planten.
0: Ja.
1: En daar zijn toevallig een aantal hele mooie tuinen. Ook bij kastelen. En we gaan naar 2 kwekers. En nou, ook een nalatenschap van Peter Wolkonski. Dat is een van vroeger is dat een bekende Russische schrijver. Die heeft een soort paradijsje gemaakt. Nou, en als ik terugkom van Bretagne, dan heb ik 3 dagen om even langs de wasmachine te gaan. En dan ga ik naar Schotland. En dan gaan we grote oude kastelen en filmlocaties en koninklijke paleizen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Jij hebt wel echt een beetje van je hobby ook je werk gemaakt, lijkt het wel. Ook de dingen die je gewoon zelf echt, waar je passie voor hebt, heb je gewoon er allemaal in verwerkt.
1: Ja, klopt. Ja, ik doe vooral heel veel leuke dingen. Ja.
0: Ja, nou, je hebt ook gelijk. Ja. Als je daar de kans toe krijgt, dan is dat ook volgens mij het beste wat je kan doen. Heb je ook tips voor mensen nu? Het is nu heel warm en droog. En ja, mensen, nu alles. Het valt mij op dat ik, dan ben ik 2 dagen ergens niet geweest en ik kom er weer. Dan denk ik, jeetje, wat is het hier in 1 keer groen? Zijn er op dit moment wat tips waar mensen zich, waar mensen om moeten denken, dit moment van het jaar?
1: Nou ja, hou op met grasmaaien. Dat is tip 1.
0: Oh, heerlijk. Dat vind ik de beste tip, Martin. Dank je wel. Waarom?
1: Ja. Nou, weet je, als je gras... De meeste mensen maaien veel te kort.
0: Ja, vind ik ook.
1: En dan krijg je heel veel mos en onkruid. Als je het wat hoger laat, nou, dan krijg je ook wel iets meer kruidenvegetatie in je gras.
0: Ja.
1: Maar je gras wordt ook gewoon minder kwetsbaar. Ja, en ik zag het bijvoorbeeld hier bij de gemeente in Delfzijl. 2 jaar geleden, toen hebben we 6 weken dat het gewoon knetterheet was.
0: Ja.
1: En dan maaien ze gewoon door.
0: Ja.
1: En toen vroeg ik ook van, waarom doe je dat? Want ja, er staat helemaal geen gras. Hè? Maar dat is gewoon een soort automatisme. Dat staat gewoon op de planning van grasmaaien.
0: Ja, ja, ja.
1: Als het niet groeit, of bijna niet groeit, ja, laat het gewoon toch even een beetje hoger komen.
0: Ja, en sowieso is het natuurlijk, want je hebt natuurlijk mensen die worden daar dan heel nerveus van als het gras een beetje hoog is. Want blijkbaar is er een gouden regel dat heel strak en laag moet zijn. Terwijl wat jij ook zegt, het ziet er, ik vind het er ook mooier uitzien. Want er komen vaak wat bloemetjes tussendoor en wat je zegt met kruiden. Maar dat lijkt me ook veel beter voor de biodiversiteit.
1: Ja, en voor gras zelf ook. Het is gewoon veel beter hoor.
0: Ja, hè? Nou, dat vind ik al een hele goede tip.
1: Ja, en voor de mensen met die zomers weggaan en problemen hebben met watergeven.
0: Oh, ja.
1: Er zijn te horen van die watergeven installaties.
0: Ja.
1: Nou, dat kun je ingraven in je tuin. En dat kan helemaal geautomatiseerd.
0: Zo.
1: Ja, want heel veel mensen hebben wel zo'n robotje om het gras te maaien bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar dat kan dus ook veel water geven. En dat is, vroeger was het heel duur. Tegenwoordig is het eigenlijk heel goedkoop om dat te maken. Je kunt gewoon een pomp in de sloot gooien dat je slootwater gebruikt. Het kan ook op de buitenkant.
0: Of in de regenton, kan dat ook?
1: Ja, of in de regenton. Hè, dat kan op verschillende manieren.
0: Oh, wat goed.
1: Hè, maar dan kun je zomers met een gerustheid weggaan. En dan krijg je tuin toch gewoon water. En nou ja, heel veel mensen hebben nog steeds het idee dat dat gewoon een heel duur systeem is.
0: Ja, dat klinkt wel duur. Ja.
1: Ja, maar je kunt het gewoon bij de bouwmarkt kopen of online. Ja, en, dan,
0: en hoe heet dat? Ja. Heeft dat een speciale naam? Of moet je even googlen?
1: Nou, nee, het is gewoon een watergeefsysteem. Je hebt, nou, van de bekende merken, zeg maar. Maar je hebt ook wat merkloos.
0: Ja.
1: En nou, dat werkt gewoon perfect.
0: Ja, want dan kan dat gewoon, hoef je er zomers niet iemand voor te vragen of zo. Want je blijft soms wel aan het water geven, hoor, met dit mooie weer. Want ze suipen als een malle.
1: Ja.
0: Nee, dat is goed.
1: Ik ga gewoon nog even zeggen over het beroep, want daar begon je mee.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, en, we dwalen weer helemaal af. Mijn schuld, sorry. Heel goed. Hou me bij de les.
1: Ja. Nee, maar goed, weet je, het is een beroep met hoofd, hart en handen. Alleen, bij de een zit het iets meer in het hoofd, bij de ander zit het iets meer in de handen.
0: Ja.
1: En ik ben de laatste tijd ben ik veel op de campus geweest in Appingdam.
0: Ja.
1: En ik heb ook gezien wat ze daar doen. Onder andere bij de praktijkschool. Of pro, zeggen ze wel.
0: Ja.
1: En dat zijn jongeren. Hè, dus vanaf 11, 12 jaar. En die zijn vooral heel praktisch bezig. En soms wordt er negatief tegen aangekeken. Omdat ze niet zo goed uit een boek kunnen leren misschien.
0: Ja.
1: Maar ik heb gezien wat ze daar doen. En de kinderen zijn gewoon ontzettend leuk bezig. Ook praktisch. En dan merk je, het begint dus met de handen. Ze gaan gewoon doen.
0: Ja.
1: Maar na een poosje doen ze dat ook met het hart. Zeg maar. Ze krijgen er aardigheid aan.
0: Ja.
1: Het wordt leuk om te zien wat je maakt en wat je kweekt. Ze hebben er ook een kas.
0: Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat is mooi daar. Ja,
1: ja dat is prachtig. En ze werken ook in de tuin van de school.
0: Ja.
1: En je kunt ook, als je wel heel goed kunt leren, en dan kun je op die manier ook in het groen ontwikkelen, dat kan ook. Maar het kan op verschillende niveaus. En heel veel jongeren hebben vaak een beetje het stereotype beeld van die mannen in die oranje pakken.
0: Oh ja, die dan het gras maaien voor de gemeente.
1: Ja, en die staan soms net te veel op een kluitje en dan doen ze niet zo gek veel.
0: Nee, dat is dan een beetje het beeld, ja.
1: Ja, dat geeft een beetje een negatief beeld.
0: Ja.
1: Ja, maar als ze er één keer mee beginnen en ze krijgen de smaak te pakken. Het is voor heel veel mensen is het gewoon een leuke beroep. Het is ook gezond om de hele dag buiten te zijn.
0: Ja.
1: Je bent fysiek bezig. Hè, dus je hoeft 's avonds niet meer naar de sportschool. tenminste dat vond ik altijd een van de leukste dingen. Als je leuke dingen maakt voor mensen, voor particulieren. Ik heb toevallig van de week aan de Wilhelminaweg in Appingedam. Er waren mensen die wilden echt zo'n bloemenzee met alleen maar roze en donkerrood en een beetje lichtpaars. Een plan voor gemaakt. En als het dan klaar is en mensen genieten ervan.
0: Ja.
1: Weet je, dat is voor jezelf ook gewoon leuk om te doen.
0: Ja, dan ga je er nog een keer weer bij langs rijden en dan denk je, wauw. Ja, dat geloof ik graag. Dat geeft een goed gevoel. Je kan echt het resultaat van je werk zien.
1: Ja, en je kunt iets betekenen voor mensen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon een ontzettend leuk onderdeel van dit vak.
0: Mooi, ik vind het ook heel fijn dat je het ook opneemt, zeg maar, voor de jongens en meisjes die beter zijn met hun handen dan met hun hoofd op een bepaald moment. Ja. Want dat is gewoon zo. En wat jij ook zegt, daar wordt soms wel eens een beetje meewarig naar gekeken. Maar ik denk juist, nou niet alleen ook voor jouw beroep, maar een heleboel beroepen is het denk ik heel goed dat we daar. Dat we daar wat positiever over worden. Want het zijn hele belangrijke beroepen ook.
1: Nou, we komen heel veel van die ambachtsmensen tekort op de arbeidsmarkt.
0: Ja.
1: Ja, dus ze zeggen, mensen die daaraan twijfelen, of kinderen van vanaf 11, 12. Ja, gaan eens een keer meelopen bij een hovenier of bij de gemeente of wat dan ook.
0: Ja. Ja,
1: er zijn ontzettend veel vacatures en je kunt gewoon echt op ieder moment of op ieder niveau, moet ik zeggen, op ieder niveau kun je instappen.
0: Ja. Nee, dat klopt.
1: En wat dat betreft is het gewoon een handig beroep. En het is dus niet alleen met die mannen met die oranje pakken. Hè, maar je kunt ook als je ontwikkelt in dit vak. Bijvoorbeeld op het gebied van plantenkennis. Hè, dat is gewoon eindeloos.
0: Ja, er zijn zoveel kanten waar je ook op kan in het beroep van jou. Dat is wel duidelijk. Want dat is ook de vele dingen die jij allemaal doet.
1: Ja.
0: Ik wil jou heel erg bedanken, Martin. Want je hebt een hele mooie kijk gegeven in jouw beroep. En ook alle mogelijkheden die erbij zijn. Dat het niet alleen maar dat stukje van ontwerpen is, maar dat je echt je passie op allerlei vlakken kan uitleven. En ik vind het fijn dat je tijd voor ons had.
1: Ja,
0: en jij zit ook gewoon in de tuin nu, volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want ik hoorde vogeltjes fluiten.
1: Ja.
0: Nee, dat moet ook. Als je ook niet in...
1: Ja. Vanmorgen, dus ik ben gewoon in de tuin bezig. En ja, het is gewoon heerlijk.
0: Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Dit is, ja. Het is wat ik had eerder al verteld. Het is hier in de studio stik heet, want de airco is stuk. Het is buiten nu fantastisch. Dus nee, wij gaan over een half uurtje sluiten we dit programma. En dan gaan we hier ook heel snel weg. Hey Martin, hartstikke bedankt.
1: Ik wens je een goed weekend.
0: Ja, dankjewel. Jij ook. En heel veel succes met alle mooie dingen die je aan het doen bent.
1: Prima, tot ziens.
0: Dag.
1: Bye.

0: Dat waren de Fine Young Cannibals met Suspicious Minds. En we gaan naar onze vliegende reporters, want die zijn gewoon van terras doorgegaan naar het zwembad. En ik heb vandaag de verkeerde baan, dat is overduidelijk. Marijke, kom er maar in.
1: Nou, dat klopt, want waar ik net nog lekker lag te loungen met witte balletjes, sta ik nu weer lekker met mijn voeten in het water. En ik moet zeggen, och, wat een heerlijkheid. Goedemiddag, badmeester, wat is uw naam?
2: Badmeester Smit.
1: Dag, badmeester Smit. En wij zijn aangekomen in het zout... Hoe noem ik het nou echt helemaal goed?
2: Het zoutwaterbad KP Zuil in Loppersum.
1: In Loppersum, ja. Hè? Hey, en jullie zijn nu net weer geopend?
2: Sinds afgelopen zaterdag, ja.
1: Ja, want dit is wel een speciaal bad. Want dit moest apart gevuld worden, toch?
2: Dat klopt. Elk jaar wordt het bad opnieuw gevuld met bronwater. Dat zit ongeveer op 120 meter diepte. En in het najaar dan wordt alles wordt uitgepompt. Wordt alles schoongemaakt. Alles wat nodig is, dan wordt gerepareerd. En dan april ongeveer, dan wordt alles weer gevuld.
1: Ja, en dat gaat wel op zijn eigen tempo. Je hebt daar niet veel invloed op.
2: Er zit een pomp. En dat gaat ongeveer met een paar centimeter per dag. Dus dat duurt een paar weken voordat die echt helemaal vol is.
1: Ja, een paar weken. Hè? Dat is toch wel uniek, ja. Vind ik, hoor. Dat is toch wel speciaal.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En hoe warm wordt maximaal dit water?
2: Het warmste wat ik ooit zelf heb gevoeld was bijna 30 graden.
1: Ja.
2: Maar dan is het heel lang heel warm weer.
1: En we zijn goed op weg, toch?
2: We zijn goed op weg, ja. Dat klopt. Ja.
1: Hey, en ik kijk vandaag zo om me heen. Nou, wat superleuk. Ik zie hier een speelzonneweide.
2: Ja.
1: En ik zie hier een lekkere glijbaan.
2: Ook dat.
3: En een duikplank.
2: En de duikplank.
1: En nog een, wat noemen we daar in het water voor de kinderen? Wat noemen we dat?
2: Die rode mat.
3: Ja.
2: Gewoon een loopmat.
1: Loopmat. En waar staan wij eigenlijk in? Want ja, ik ben wel een beetje mietje. Waar staan we in het?
2: Een pierenbad.
1: Ja, een pierenbad hoor, Marja. Wees maar gerust. Ik kalm aan. Hey, en hoeveel mensen zwemmen er ongeveer op dit moment? Best wel wat hoor.
2: Op dit moment bijna 30, denk ik.
1: Ja, nou heerlijk toch?
2: Ja, lekker ja.
1: Hey, en hebben jullie hier ook wel activiteiten of dingen te doen?
2: Binnenkort is het zwemvierdaagse. Aan het eind van het seizoen, laatste dag, is het altijd hondenzwemmen. Nou, en tussendoor ook nog wel van allerlei dingetjes.
1: Ja, want ik heb vernomen dat jullie morgen nog iets gaan doen.
2: Er komt morgen een artiest. Harm Tabak. Die komt hier gitaar spelen. En dus, dat is hartstikke leuk allemaal. Een beetje muziek erbij. Lekker zwemmen. Lekker zonnetje erbij.
1: Ja. Nou, dat gaat wel goed, hè? Morgen ziet het er ook wel goed uit. Ziet er beter uit dan dat eerst voorspeld werd, hè?
2: De voorspelling was allemaal regen en onweer.
1: Ja.
2: Dat lijkt er niet op.
1: En je kan hier ook gewoon lekker een kopje koffie kopen of ijsje?
2: Een kopje koffie, een beetje fris. IJskoos. Ja, alles. Ja.
1: Oh, lekker. En hoe vaak zwem je zelf? dit is wel even een spannende vraag.
2: Betrapt. Niet zo vaak, nee. Nee, niet.
1: Oh, maar wel super tof dat je dan, want jullie doen het ook vrijwillig.
2: Ja, ik wel. Ja, klopt. Ja.
1: Ja, je moet het ook hebben. Heb je genoeg vrijwilligers?
2: Nooit genoeg. We hebben een beetje tekort aan badmeesters, aan toezichthouders, mensen achter de kassa, in het winkeltje.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is overal zo, denk ik.
1: Ja, want het is inderdaad en seizoen. Ja, je moet het seizoen erbij zijn natuurlijk. Dus ja, als je zegt, nou, mensen, ik moet eerlijk bekennen, ik vind het echt een superleuk zwembad. Ik vind het echt niet koud, hoor. Het valt mij 100% mee. Ik dacht, nou ja...
2: Als je een stukje die kant op gaat in het diepe, dan wordt het wel aardig fris.
1: Maar... Ja, maar goed, als je daar tegen tijd dat jij daar achter het diepe bent, ben je zo warm gezwommen.
2: Zo is dat.
1: Hey, en wat kost een kaartje dan aan intree?
2: Ik geloof 5 euro, meen ik.
1: 5 euro. Nou, dus als je morgen zegt, joh, ik weet niks te doen. Wij hebben alvast een voorproefje genomen. Je kan prima vertoeven hier in Loppersum. Aan de badweg, in het zwembad. Morgen met live muziek erbij. IJsje, pak je koffie, alles is er.
2: Alles erop en eraan.
1: Ik zou zeggen dat we morgen genieten.
2: Dat wordt hartstikke leuk morgen.
1: Wij gaan even ook nog verder genieten. Terug naar de studio, Maya.

0: prima nummer hoor, de Gibson Brothers met Que Sera Mi Vida. Maar hij duurt nog een minuut. En als dat een minuut zo doorgaat, dan zijn wij er klaar mee.
1: Nou, dus, ik ben er nu al klaar mee eigenlijk
0: daarom.
1: Helemaal. Ja.
0: Dus we gaan naar een heel lekker zomers nummertje. En dat is Kiss You All Over van Exile.

0: Piet Sirico van de Mavericks. En jij zei het net al, hè, deze zanger die is niet meer onder ons.
1: Raoul Malo.
0: Raoul Malo. Ja. Zeg, maar dit is niet hun, deze hit, of dit nummer kende ik eigenlijk niet van hun. Ze hebben toch een hele grote hit ook gehad?
1: Ik zag het net. Dit was een van de grotere hits. Is toen door de collega's van RTV Noord gebruikt met een zomertour die ze toen destijds hebben gemaakt.
0: Zo, dat weet jij dan allemaal weer.
1: Ja, nou ja.
0: Nou, hun grootste hit in Nederland was Dance the Night Away.
1: Oh ja.
0: Hey.
1: Die is ook leuk.
0: Dat in één keer schud ik dat zo even uit mijn mouwen.
1: Ongelooflijk. En je hebt geen eens mouwen.
0: Nee, gelukkig niet zeg. Want het is hier nog steeds warm. Maar we gaan straks luisteren naar Snow Patrol. Ken jij die band?
1: Ik heb er wel eens van gehoord. Maar het is niet zo mijn stijl eigenlijk.
0: Nee, dat klopt. Maar zij staan dus over anderhalve week staan zij gewoon op in het Stadspark. Gewoon hartstikke live te spelen.
1: Okay.
0: En het is een fantastische live band. En je hoort ook niet zo heel veel meer van ze. Maar ze hebben wel echt een periode. En dat zal dan wel... Ik denk iets van 15 jaar geleden zijn. Of zo, misschien wel 20, want time flies. Mm-hmm. Maar hebben ze echt heel veel hitjes gehad. Waaronder ook deze die we nu gaan draaien.
1: Okay.
0: Called Out in the Dark. Van genieten, Jaap. Je kunt het.
1: Oké, okay. Nou, ik doe mijn best.

Deze fantastische band, Snow Patrol, komt 12 juni in het Stadspark gewoon optreden. Het Stadspark in Groningen. En er zijn nog kaarten. En deze Casanova, die is er niet, maar we gaan er wel naar luisteren.

0: En met deze Ultimate Chaos, Casanova, komen wij aan het einde van Rondje Eems Delta. En het was weer fantastisch en heerlijk en supergezellig. En heel fijn om dit weer met het Gouden Team te mogen doen. En het Gouden Team, dat zijn Marijke en Dirk, de vliegende reporters. En Jaap van de techniek. En Martin, die van alles, van de televisie, van de koffie, van de dansjes. Heel blij dat je er weer was, Martin. Mijn naam is Maya en volgende week zijn we er weer met Rondje. Fijn dat jullie hebben geluisterd. En een fantastisch lekker weekend voor jullie allemaal. Toedels.
1: Hey Maya.
0: Hey ja.
1: Dankjewel.
0: Jij ook. Doe.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De Nederlandse trainer kwam in laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege een drone alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Dat vernieuwing noodzakelijk is. Om 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. Op de luchthaven van München.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd digitaal.

0: Hoogeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kwam weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. Van de GGD, de uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland.
0: Tijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig, er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema's slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema's slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoogland.

Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. De politie in België heeft twee exemplaren gevonden in een touringcar. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosieve agent de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden drie mensen zijn gedood. Het was de derde aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Heeft opnieuw een mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het aantal doden bij zulke aanvallen is. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. Op de luchthaven van München ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München twee avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm. Met gevolgen voor duizenden passagiers. Twee piloten onafhankelijk van elkaar. Arne Slot is per direct ontslagen. Bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernietigd.
0: Tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om twee exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden drie mensen zijn gedood. Het was de derde aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München twee avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.

0: is van mij.
1: Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: geland.
1: Hoogland. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn geblust. In het zuiden
2: president
1: van Rusland
2: Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt.
1: De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie en energiedoelwitten ver in branden zijn geblust.
2: President Zelensky zegt dat Oekraïne de Hondius kan weer cruisetochten gaan maken.
1: De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte drie mensen het leven.
2: De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven.
1: Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen.
2: Duizenden mensen
1: dat is
2: met een
1: volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie.
2: Uitgever DPG
1: Liverpool
2: Media
1: heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu vijfde. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen.
2: Met Liverpool nog landskampioen.
1: Voor de vijfde keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen.
2: De
1: vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim.
2: Voor de vijfde keer heeft Jonas Vingegaard
1: morgen volgt de laatste
2: Giro
1: vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nog de 4 kilometer te gaan op het algemene klassement.
2: En kreeg niemand mee.
1: Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten de kans op een bui en 19 tot 25 graden.
2: Algemeen.
1: Dit was het NOS Journaal. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte drie mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu vijfde. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de vijfde keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11 te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land. What the kind of a

platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeraald voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

openbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur.

0: vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

minuut, no minuut, verandert licht, verandert kleur. De scharen van de boom, de scharen van mijn hand. Terwijl dat een wiegot zijn verjoor bandiest. En achter thuis in het westen stoot de lucht in brand.

halve dag worden dogen, minuten langer. Zware kruin, zuiken sloopsteen en rustig rode glauwt.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

onzienbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem, laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf. Als je met minder al tevreden, dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, nummer 1 maar.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Wat een jaar is het geweest. Alle plannen die ik maakte, in de prullenbakken mee. Van juichen in een stadion, naar kijken op tv. En van een strand in Curaçao, naar een huisje in Sneek. Met een zwembroek in de tuin, want voor het eerst was het heet. Nog een kratje in de schuur, dus die nam ik mee naar binnen. Geen last meer van de nachten die ik morgen niet herinner. Laat het jaar even bezinken, maar waar moet ik beginnen?

gas terug van 130 naar 100. Oh, ja. De wereld draaide niet meer door. Nope. We zijn helden verloren. Yep. Protesten op de Dam. Femke de sigaar. Famke bij Jinek. En kan je even kiezen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet.

binnenhalen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smile.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

verschijn, denkst toe dat ik zo oerdom ben en dat ik Tina nooit ken. Mami wicht, en zes toe, er wiet noost.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Wij zijn druk, wij zijn druk, wij zijn niet te stuiten druk. En waarmee dan, ja waarmee dan, ach uitsluitend met geluk.
8: Ja, uitsluitend met geluk.
7: Wij zijn druk, wij zijn druk, wij zijn niet te stuiten druk. En waarmee dan, ja waarmee dan, ach uitsluitend met geluk. wil nog een survival, ik wil duiken, wintersport. Ik wil reizen om de wereld, want het leven is zo kort.

vrouw met grote borsten, met haar wil ik een gezin. En is zij een paar jaar ouder, neem ik lekker een vriendin. En ik wil een helikopter en een landgoed aan de Maas. En ik wil echt niemands knecht zijn.

grote schreeuw. Ik wil alles op het randje van de eeuw. Ik wil echt naar alles streven, dat is mijn grote strijd. En omdat ik fors wil leven, heb ik nu eventjes geen tijd.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen.